is die bang maakt, dwingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Word je ziek, er is maar weinig tijd. Dus leef nu kort maar krachtig.

0: Salto FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Over Asselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
1: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. In Utrecht zijn vannacht twee auto's helemaal uitgebrand in de wijk Hooggraven. Van twee auto's die geparkeerd stonden aan de Meervalstraat is weinig meer over. Rond 12:30 vannacht hoorden buurtbewoners harde knallen. De politie heeft later een man aangehouden omdat hij zich vervelend gedroeg. Of hij ook bij de brand betrokken was, wordt uitgezocht. Over een week staakt personeel in het openbaar vervoer. Dus geen treinen, bussen en trams op 9 september. Vakbond FNV zegt dat medewerkers boos zijn over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Een deel van die plannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond niet genoeg. Voorzitter Hans Spekman zegt dat er nog steeds flink bezuinigd wordt op uitkeringen. Houd dus rekening met de staking volgende week. Of blijf, als dat kan, thuiswerken. De gemeente en de eigenaar van Hoog-Catharijnen stonden voor de rechter over de afsluiting van de Catharijnen-singel. Het is nog onzeker of deze zogenoemde knip onder het winkelcentrum er komt. Hoog-Catharijnen vreest dat er minder bezoekers komen, omdat automobilisten moeten omrijden en er minder keuze is uit parkeergarages. Volgens de gemeente is de afsluiting juist nodig voor de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers. Kringloopwinkel De Waarde blijft toch nog open. Het plan was om de winkel deze maand te sluiten, omdat er op die plek een wooncomplex met sociale huurwoningen moet komen. Er is nog geen nieuwe locatie voor de kringloop. Nog even uitstel tot in elk geval 1 maart. Het weer, deze ochtend wolken en zon, maar vanmiddag trekken een paar buien over onze regio. En het wordt zo'n 21 graden.
2: Non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
2: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
4: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
2: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

krijgen van het weekend door dat hij jarig was en dat hij 74 was geworden. Ik hartelijk gefeliciteerd. Jochie, ik ben pas in februari jarig. Het goede doel met Henk Westbroek. Nou kun je maar beter zwijgen. Goedemorgen allemaal, 2 september. Je bent meer dan welkom bij Bingo FM. Informatie en muziek zoals Suzanne Freek.

Suzanne Freek, ik ben weg van jou. Nou, ik ben goedemorgen trouwens, ik ben ook weg van jou. En ik kijk met een schuin oog naar buiten en het ziet er echt lekker zonnig uit. Boven en in Utrecht. Geen files op dit moment, heel opmerkelijk eigenlijk wel. Want de afgelopen dagen waren er wel wat files, maar ik heb daar niks over te melden. Het is een graadje of 13 op dit moment. En we hebben een lokaal kort buitje af en toe, maar dat is het dan ook wel. We gaan zo ongeveer de 21 graden aan tikken. Er staat een west-zuidwestenwindje 3 vandaag. En dat is een beetje het weertype van de hele week, hoor. Een beetje zon, een beetje af en toe een buitje. Vooral meer zon dan regen. En een mooie zomertemperatuur. En de temperatuur die gaat oplopen, hè, deze komende dagen. Nou ja. Het is woensdag, de week kan doormidden. En dat doen we om te beginnen met Wolter Kroes. Die gaat rijden de Route Soleil.

Gaza. Het is volgens de organisatoren onverteerbaar dat Israël een zero-tolerance-beleid hanteert voor kinderen die willen vliegeren in de Gaza-strook. Daar staan vanouds een favoriet tijdverdrijf voor de jeugd. En het Israëlische vliegenverbod is een van de voorbeelden volgens deze organisatie hoe Israël het leven van Palestijnen en hun kinderen onmogelijk maakt. Nou, er is dus een soort van jubileum, omdat ze dit al 2 jaar doen. En er is een sportdag vandaag. Ja, ik maak geen grapje, op het neuden met voetbal, touwtjes springen en vliegeren. En vrijdag, dan staat het in het teken van cultuur, met de optredens van singer-songwriter Rian Evers en Floris en Piet op een trekzak. En na de jubileumweek staat de Silent Street Protest, zoals gebruikelijk, elke werkdag met rode lijnen op het neuden. En dat doen ze al 2 jaar. En dat vieren ze deze week, zo mag ik dat eigenlijk wel zeggen. Om 8:30 begint het vliegeren en om 9:30 is het weer afgelopen. En het is een stil straatprotest, zoals ze het zelf noemen. En dat doen ze dus al een hele tijd. Hoe je er ook tegenaan kijkt, ik denk, vertel het maar even, dan ben je op de hoogte. Want misschien dat je wel vaker op de neude mensen hebt zien staan die daar met stilte daar staan. En dat is wat anders dan het geschreven van wat ik wel eens heb vermeld op deze zender. Hier is Henkie Dissel en Chance.

0: Over die wedstrijd van de FC afgelopen zondag. Maar Rob Mommersteeg, met zijn warme was, die heeft de tribunes van Galgenwaard weer helemaal blij gemaakt. Met alleen die warme was en niet met de uitslag. Rob, altijd gekleed in een witte jas, is al 54 jaar lang verbonden aan FC Utrecht. En ook tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag tegen PSV, waar we het verder niet over gaan hebben, was hij het enige lichtpuntje te noemen. Leuk op de nuk doet Jan-Joost van Gangelen een leuk interviewtje met ESPN. En je hoort dat Jan-Joost van Gangelen het woord warme was niet kan uitspreken. Maar ja, dat is ook best ingewikkeld. Als je Utrecht ziet spreken, dan gaat het er straks nog over hebben. Want er is ook een nieuwe podcast, een soort luisterdingetje... bij het Volksbuurtmuseum gekomen. Dat is ook niet helemaal Utrecht. Maar ja, weet je, wie ben ik om daar eigenlijk over te oordelen? Ik ben ook maar een import Utrechter, want ik kom eigenlijk uit Zuilen. Warme was, leuk en je weet allemaal wat er met Rob gebeurd is vorig jaar. En Rob die liep gewoon weer lekker op de Galgenwaard met warme was.
1: Ja, een beetje hard.
0: Warme was!
2: Ja, Rob Mommersteeg, hij is al 54 jaar bij FC Utrecht. En hij is de worstemaan.
1: De worstemaan, joh.
2: Ik ga hem zeker proeven. Ja, kom maar door. Dan mag u even vertellen. Is er ook saus of niet? Je hebt ook saus. Oké, uitstekend. Hoppatee, kijk, een worstie.
3: Ja, joh. Een worstie.
0: Best moeilijk.
2: Oh ja, het wel even uit de binnenzak, even een mosterdje.
1: Ja, kijk, een mosterdje erbij,
2: Vindt u, ja, kan dat zo, waar ik een hapje heb genomen?
1: Ja, joh. Dat gaat goed.
2: Lekker hoor.
1: Nou, dan loop ik hier zo rond en de warme worst. Ja, maar dan een beetje harder, hè.
4: Ja,
1: maar
4: dat was een beetje hard.
1: Warme worst.
2: Dat is een warme worst.
0: Zo was hij, warme was, zo spreek je dat eigenlijk uit. Nou, leuk dat er aandacht aan hem besteed wordt, want het is een verschijning in de Galgenwaard. Hier is Eurtje Kot en het Rad van Fortuin.

Jari Jelligers, vloek van Barcelona. En Barcelona is een mooie stad. Ach, ik ben er geweest en ik vond het geweldig. Een mooie stad, fantastische architectuur. Ja, die Sagrada Familia kathedraal is af in Barcelona. Die is ingewijd officieel. En je kunt daar ook gewoon om lekker te eten naartoe. Maar je kunt ook de stad bekijken. En je kunt ook in het havengebied gaan zitten. En dan kun je op het terrasje kijken. Prachtige stad, Barcelona. Jari Jelligers, die bezinkt het. Wij gaan naar het nieuws van 8:30. Daarna ben ik terug met een echte klassieker. Hij is hartstikke leuk. Ik zing er altijd mee met Helga. Niemand heeft je ooit gezien. We gaan het nieuws met Vincent en Dansé. Ik ben zo bij je terug. Tot zo.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht zijn vannacht twee auto's helemaal uitgebrand in de wijk Hooggraven. Van twee auto's die geparkeerd stonden aan de Meervalstraat is weinig meer over. Rond 12:30 vannacht hoorden buurtbewoners harde knallen. De politie heeft later een man aangehouden omdat hij zich vervelend gedroeg. Of hij ook bij de brand betrokken was, wordt uitgezocht. Over een week staakt personeel in het openbaar vervoer. Dus geen treinen, bussen en trams op 9 september. Vakbond FNV zegt dat medewerkers boos zijn over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Een deel van die plannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond niet genoeg. Voorzitter Hans Spekman zegt dat er nog steeds flink bezuinigd wordt op uitkeringen. Houd dus rekening met de staking volgende week. Of blijf, als dat kan, thuiswerken. De gemeente en de eigenaar van Hoog-Catharijnen stonden voor de rechter over de afsluiting van de Catharijnen-singel. Het is nog onzeker of deze zogenoemde knip onder het winkelcentrum er komt. Hoog-Catharijnen vreest dat er minder bezoekers komen, omdat automobilisten moeten omrijden en er minder keuze is uit parkeergarages. Volgens de gemeente is de afsluiting juist nodig voor de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers. Kringloopwinkel De Waarde blijft toch nog open. Het plan was om de winkel deze maand te sluiten, omdat er op die plek een wooncomplex met sociale huurwoningen moet komen. Er is nog geen nieuwe locatie voor de kringloop. Nog even uitstel tot in elk geval 1 maart. Het weer, deze ochtend wolken en zon, maar vanmiddag trekken een paar buien over onze regio. En het wordt zo'n 21 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Helga, niemand heeft je ooit gezien met een mooi liedje. Ik heb dat zo'n bijzonder nummer gevonden. Nog gecoverd door Sieneke een paar jaar geleden. Maar dit is het origineel. Uit 1972. Niemand heeft je ooit gezien. Gecomponeerd door Kees Corbijn. Ik ken hem verder niet. Maar hij heeft ook het andere liedje van haar gecomponeerd. En dat is Vlammetjes. Jouw handen toveren vlammetjes op mijn huid. Ik weet het zeker. Dat werd eigenlijk door Guido Belcanto gezongen. Wat je net hoorde is van de Vlaamse zangeres Kalinka qua origineel. Maar in Nederland werd het een behoorlijke hit in 1972. Ze was jarenlang achtergrondzangeres. Helga was haar artiestennaam. Want ze heette eigenlijk Annie de Kok van Ewijk. En ze schijnt nog te leven. Tenminste, als ik Wikipedia mag geloven. Dat is bijzonder eigenlijk wel. Haar derde liedje, Vlokkie, haalde in 1971 alleen de tipraden. Dat ken ik dan weer niet. Wat er verder met Helga gebeurd is, ik heb eigenlijk geen idee. Ik zou ietsje verder moeten zoeken. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Ik heb het altijd prachtig gevonden, dit nummer. Over een dame die zwanger is en haar kind toezingt. Ach ja, wat lief en romantisch. Hè. Ik heb Joey Nicolai, Tinto de Verano, ik heb Roxanne Hazes, Vang je mij, haar single. Maar begin met Frank van Etten, Je wilde alleen maar Prada.

Ja, ik heb nooit zo op merkkleding gehad, eerlijk gezegd. Hoor. 1 file te melden, A27 op deze woensdag. 4 kilometer file tussen Utrecht-Noord. Dat is Overvecht en Rijnsweerd. Dat is er dan. Nieuwe single van Roxanne Hazes. Weer een goed liedje. Ach, er is een gros sheet erin. Vang je mij, heet het. Hier bij Bingo FM.

zal de gemeente Utrecht gedacht hebben. Want van de week is ook het Rijn het een keer gegaan tegen die aanstaande knip. Die er 21 september zou moeten komen. De knip, wat denk je dat het over gaat? Dat is de knip. Oftewel de blokkade voor het autoverkeer op de Catharijnensingel. En ook het Rijn die is losgegaan. Het winkelcentrum is er al lang op tegen dat de gemeente Utrecht haar afspraken niet nakomt. En vandaag toch wel een dag om even bij te komen voor bij de partij. Want gisteren stonden ze tijdens een kort geding tegenover elkaar in de rechtszaal. En het winkelcentrum Hoogkaterijnen BV zegt dat een goed onderzoek naar de effecten van de afsluiting nog wordt gemist. En dat zegt de gemeente Utrecht niet. Die zegt aan alle verplichtingen te voldoen en zorgvuldig te handelen. Nou, is er dat? Dat weet je wel of niet. De binnenstad van Utrecht, dat gedeelte van Hoogkaterijnen, de spoorwegen en de Jabus, is voor een groot gedeelte in handen gegeven van die bedrijven. En dan kan de gemeente Utrecht brullen wat ze willen. Als Hoogkaterijnen echt fout wil, dan ben ik toch benieuwd hoor. Maar goed, de zitting is geweest en de uitspraak is over 2 weken. Nou, er zijn veel mensen al tekeer gegaan tegen die knippen. Hoogkaterijnen zelf, maar ook bedrijven als SAV, Hotel Karel de Vijfde, het Centrum Management Utrecht, die zegt zo'n 1700 kleine ondernemers te vertegenwoordigen. Zij stellen allemaal dat zij door de knip veel moeilijker bereikbaar zijn. Er is ook tegen gedemonstreerd, maar de gemeente zegt fietsers en voetgangers moeten nog meer ruimte krijgen en de knip die moet doorgaan. De uitspraak is over 2 weken en ik ben toch heel erg benieuwd hoor wat er gaat gebeuren. Komt er wel of geen knip? Ik ben benieuwd. Ik vind het zelf persoonlijk vind ik het een onzalig plan, maar want dat doe je niet met een doorgaande weg die de stad verbindt, tenminste de stadsdelen, want je moet helemaal omrijden. Maar als die er wel komt, dan heeft de gemeente gewonnen. De uitspraak die is 21 september, dan komt de knip er. Is over 2 weken en op 21 september komt de knip er wel of niet. Dat hangt er nog even vanaf. Ik ben heel erg benieuwd wat hier uit gaat komen. Een kort geding, het is toch wat. Nou, het zegt genoeg over de sfeer in de stad en hoe de onderlinge verhoudingen een beetje zijn. Want dat tekent toch wel het beeld. En zo zie je maar weer. Zo kan een ideaal beeld van een gemeenteraad tegen de commerciële belangen van ondernemers ingaan. Maar ja, wie heeft de stad in handen? Wij of die ondernemers? Dat is een dingetje. Ben benieuwd. Hier is Marco Borsato. Je hoeft niet vooruit naar huis te gaan.

Ja, je kunt me wat bezingen. De badkamerkraan, Pascal Redeker. We gaan naar het nieuws met Gerard Joling, die in Spanje zat. Heeft hij weer een heel ding op Facebook neergezet. Als ze weer zo lachen, staat hij weer scheet te laten. Het is echt niet te geloven. Mexico, daarmee gaan we naar het nieuws. Ik ben zomaar bij je terug.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar. Het
4: kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
3: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
5: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit. En een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
3: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Daar had ik wel even zin in dit liedje. Honey, Peter, ik vertrouw je voor geen beter. Leuk, hè? Woensdag 2 september, 2 uur alweer. Ik zeg een hele goede morgen. Je dag begint met de ochtend. Nog een uurtje informatie uit je eigen stad. En ik heb lekker...

Danny en Robert van Eijmert en Fisherman's Friend. Sterk spul, hè. Je kent natuurlijk Jan is de man. De man die in Utrecht allerlei dingen op de muren weet te verevigen. Tenminste, niet zo verevig, maar hij maakt hele mooie dingen. En documentaire maken. Maarten Wolf, die is de straatkunstenaar Jan is de man aan het volgen geweest. 6 jaar lang. En aankomende zondag 27 september, ik kom er nog op terug hoor, maar ik ga het nu al vertellen. Gaat dat resultaat een première niet zeuren, maar kleuren is dan te zien op het Nederlands Filmfestival, want dat komt er ook weer aan. En de titel van de documentaire, met een vertrouwde Nederlandse stijlfiguur, is niet lullen, maar poetsen, niet praten, maar doen. En het geeft een eigen draai aan kleuren. Want kleuren is hier eigenlijk het werkwoord en het resultaat. Volgens de regisseur is het een film over dromen, vrijheid en jezelf blijven. Verteld aan de hand van Jan is de

Man. Het Jannese Man die is van nachtelijke spuitacties als graffiti-artiest inmiddels ook buiten Nederland te bewonderen. Jannese Man is de artiest dan van Jan Heinsbroek. Hij komt uit 1983, hij is nog hartstikke jong en hij is in 1997 begonnen met graffiti. En hij is uitgegroeid.

festival dat komt er weer aan, 46e keer is dat. En loopt van 25 september tot en met 2 oktober. En het is wel leuk dat zo'n film over een Utrechtse straatkunstenaar in dat filmfestival zit. Ik hoop om te doen, maar ik denk ik zeg het nog maar even. Als het over is, kom ik er nog een keer op terug. Hey, wat gaat die busy lekker, hè? Die zitten in één keer beste zangers. En dat is toch wel heel erg leuk, hoor. Want wij draaien al heel lang hier bij Bingo. En langzamerhand begint hij een hele grote artiest te worden. Leuk, hier is hij met Weekend.

mijn zusje, mijn oudste zus, die werd op accordeonles gedaan bij mijn generatie aangekomen. Dachten mijn ouders, het zal wel, ik was de derde. Nou, laat die accordeon me zitten. Hij is niet zo muzikaal, maar het viel toch reuze mee. Maar mijn zus die had accordeon. En 60 jaar geleden waren de uitvoeringen in het Julianenpark. Weet het Utrechts Nieuwsblad te melden, woensdag 31 augustus 1966. 60 jaar geleden. Stichting Stadsontspanning had voor de dinsdagavond in dit geval de accordeonvereniging Roda uit Utrecht uitgenodigd, die allerlei bekende melodieën liet horen onder leiding van de heer P. Stellaert. Dat meldt het UN dus 60 jaar geleden, woensdag 31 augustus 1966. Ik was 5 jaar. Een vereniging die 22 leden telt tussen de 12 en de 22 jaar, die treedt niet alleen op met accordeonisten, maar was ook versterkt door een drummer te horen en met een 13-jarige trompetist, Corrie Hak, die heel wat solopartijen voor zijn rekening nam. Wat is er met die mensen gebeurd? Hè? Leuk, hè? Het optreden van de Club Roda werd afgewisseld door de duo Hans Wiljoen en Ria Smeet. Zij zongen stemmen gekleed, Tirolse liedjes en begeleidden zichzelf op de accordeon. Jong en oud vermaakten zich weer prima in het park en lieten zich niet onbetuigd met meeneurien en zingen van de bekende wijsjes. Nou, in Julianenpark aan de Straatweg in Zuilen was er ook nog een speciaal programma van de jeugd, terwijl er ook een keur aan artiesten zouden optreden onder leiding van een legendarische man, ook Kees Schilperhoort. Ja, mij zegt dat wel wat. Hij was een legendarische radiopersoonlijkheid. Nou ja. Kees Schilperhoort was wereldberoemd omdat hij een programma deed waarbij mensen mochten meedoen. En dan werd er gebeld en dan zei mevrouw, ik ken u wel. Ja, zei Kees, oh mevrouw, weet u dat nog, dat ik in uw dorpje was met die kerk in het midden. Ja, hoe weet u dat? Nou, er staat vaak een kerk in het midden, mevrouw. Leuk, hè? Accordeon muziek was 60 jaar geleden heel populair. Ook bij Bingo hoor je nog veel accordeons voorbij komen, want in de Nederlandstalige muziek is dat echt wel een instrument wat nog heel veel gebruikt wordt. En Marianne Weber heeft er ook over gezongen. Die oude accordeon. Terug naar deze tijd. Alhoewel, dit ook wel een tijdje geleden. Ze hoort Marianne Weber.

leuke bingo schrijven. Habibi, Numidia en John West hier bij Bingo FM. Hou je van accordeons? Nou, accordeons waren na de Tweede Wereldoorlog heel populair.

mezelf. Maar kan het thuis ook niet meer vinden. De weg goed kwijt. Zou willen vluchten, maar waarheen? Het ligt aan mij.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht zijn vannacht twee auto's helemaal uitgebrand in de wijk Hoograven. Van die auto's die geparkeerd stonden aan de Meelvalstraat is weinig meer over. Rond 12:30 vannacht hoorden buurtbewoners harde knallen. De politie heeft later een man aangehouden omdat hij zich vervelend gedroeg. Of hij ook bij de brand betrokken was, wordt uitgezocht. Zwembad de Kromme Rijn blijft op extreem warme dagen niet extra lang open. Dat heeft te maken met ongeregeldheden afgelopen zomer. Op een vrijdag in juni ontstond een groot conflict tussen tientallen bezoekers van het zwembad. De politie moest erbij komen om de ligweide te ontruimen. De gemeente wijt de onrust aan een combinatie van de drukte, de hitte en ook de lange openingstijden. In de dagen ervoor was het ook al vaker onrustig. Zowel in binnen- als buitenbaden is volgens de gemeente een toename van overlast en ordeverstoring. Het is nog niet duidelijk met welke school de Meander in de Meern gaat fuseren. Eerder werd bekend dat de basisschool volgend jaar augustus samen moet gaan met een ander vanwege personeelstekort en te weinig leerlingen. Volgens de scholenkoepel waar de Meander onder valt, kan de basisschool niet zelfstandig verder. Het bestuur heeft twee scholen op het oog, één in Oog in Al en de ander in de Meern. En daarover moet in november meer duidelijk zijn. Versterking voor FC Utrecht. Nordin Amrabat speelt de rest van het seizoen in de Galgenwaard. De 39-jarige aanvaller trainde de afgelopen weken al mee en nu sluit hij echt aan bij de selectie. Hij was al transfervrij en zegt trots te zijn dat hij voor FC Utrecht gaat spelen. De club waar zijn jongere broer Soufiane zijn hele jeugd heeft gespeeld. En met onder meer zijn komst hoopt Utrecht de tijd te keren. Nu staat de ploeg met slechts 1 puntje, 1 na laatste in de Eredivisie. Het weer in de ochtend, wolken en zon. Vanmiddag trekken een paar buien over de regio en het wordt 21 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: weten.
1: Laatst wat ik zag van Maan was een optreden van haar met de Jostie-band. En dat deed ze hartstikke leuk. Nou ja, wat ze verder van plan is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben heel benieuwd, een goede zangeres hoor. Ben je echt op zoek naar een eigen identiteit? En dat is echt in deze tijd heel moeilijk om je liedjes, eigenlijk opnieuw uit te vinden. Dat komt een beetje op neer. Ben toch benieuwd. Haar laatste poging was niet zo heel succesvol. Maar het ging ze zingen over paranoia en dat soort dingen. Ik weet niet of mensen dat van Maan wilden horen. Maar aan de andere kant, ja, als zij vindt dat ze dat moet zingen, ik begrijp het wel. Koolband, ben ik ook benieuwd naar wat zij de komende tijd gaan doen. Want er staan weer heel veel nieuwe acts te trappelen om een plekje een beetje in te nemen. Vandaag opnieuw zonnige periode. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Is er een bui mogelijk? De temperatuur loopt op tot ongeveer een graadje of 21. West-zuidwestenwindje 3 en heel weinig regen. Voorspeld. Dat gaan we morgen en overmorgen wat meer meemaken. Tenminste, dat is wat ik zo mijn weerkaartje zie. Vrijdag wordt er echt wel een regenachtige dag voorspeld. Maar donderdagmorgen dan wordt het 22 graden, west-zuidwestenwindje en 7 mm regen. Dat is een beetje de weersverwachting. En dan de komende dagen blijft een beetje hetzelfde. Het is rustig herfst weer. Want de meteorologische herfst is volgens mij weer begonnen. Een beetje. Maar als je nog een zomer gevoel je op de hoofd hebt, dat zou zomaar kunnen, dan wens ik je dat meer dan toe. Ik heb Fons Veurink, Avond voor in de Boeken. Ik heb Samuel Welt en Rousseau. Wat een liedje is dat, hè? Dat boom. Man. Ik hoor hem vrijdag voor het eerst. Ik denk, zo, hè, wat een hit. En ik heb Amai voor je, met Turk uit de Kroeg. Hier bij Bingo.

Bar en Turk uit de kroeg. Geen files te melden, wel één dingetje. Bij Utrecht-Noord, bij Overvecht zijn de bergingswerkzaamheden. De afrit is dicht op de A27, Almere richting Utrecht. Dus afrit is dicht bij Overvecht. Mensen, we blijven nu.

0: Fonsfeuring en de avond voor in de boeken. Het Utrechts, het lekkere plat Utrechts, dat steeft een beetje uit. Maar het Volksbuurtmuseum lanceert de nieuwe Potwalk, oftewel Sprekend Wijk C. Een potwalk, dat is iets wat je met je smartphone kunt doen. En dan kun je verhaaltjes afluisteren. Het is gedaan, ja, er is in het Volksbuurtmuseum Wijk C tegenwoordig een familie de Jong. En dat zijn de presentatoren, moeder Marie, vader Willem en hun kinderen vertellen onderweg over een leven in Wijk C. Laat hier kennis maken met de geschiedenis van Wijk C. Deze bijzondere buurt van Wijk C. Vernoemd ooit door de broer van Napoleon. Want die konden de andere wijken niet uitspreken. Die hadden allemaal namen. En daarom hebben ze het wijk A, B, C en verder genoemd. Er is toch eigenlijk alleen overgebleven Wijk C. En dat is toch het begin van een heel dingetje. De route begint bij het Volksbuurtmuseum en gaat langs 10 locaties. En het is ingesproken. Ik moet je zeggen, ik ben een beetje kritisch. Dus ik denk dat het ook weer door wat jongere mensen is ingesproken. Ik weet dat de Universiteit Utrecht, toen ik bij het Volksmuseum werkte, begin jaren 90, alle originele mensen hebben opgenomen in audiofiles, zoals dat zo mooi heet. Dus gewoon opnames. Tante Marie en Tante Nok, die zaten er dan. Die zaten koffie te drinken, die zaten een partijtje schenden. En die hebben allerlei verhalen verteld. Maar dit is dus nieuw. En je wordt dus meegenomen met die potwalk langs Drogistrijk Dijkman, Paardenveld, de Jacobstraat, Oranje Kade wordt over gesproken. Dat is een bewoonster van Wijkzee. Café van Wegen wordt besproken. De Varkensmart en de Diakonieschool. Ja, zo moet je het zeggen in Utrecht, de Varkensmart. Terwijl het eigenlijk de Varkensmarkt is. Anto Geesink wordt ook opgevoed. Ja, dat is natuurlijk de beroemdste inwoner van Wijkzee ooit. En Anto Geesink, zijn standbeeld staat dan ook vier in de wijk. Hij is een stukje hier over Utrecht aan het praten. Het is wat moeilijk te verstaan, maar als je goed luistert, dan hoor je dat een beetje.
1: Op de Dom keek ik zo uit op de Jacobikerk. Het centrum van het Wijkzee. Nu zit ik ervoor. Recht voor me hebben we dan de Waterstraat. Dat was eigenlijk de belangrijkste straat in het Wijkzee. Hier in de Jacobikerk, dat is dus de plek waar ik gedoopt ben. En dan had je hier de school waar wij op gingen. En voor de rest was hier een prachtige tuin. Het was de Oranje Tuin. En daar werden toch de Oranjefeesten gehouden. En we hadden dan in de buurt, dat lag er iets verderop waar je nu het politiebureau hebt staan.
0: Mooi, hè?
1: Van mij uit gezien aan de rechterkant had je Kroonstraat, Oranjestraat. Daar had je buurtfeesten. Je had hier recht voor ons, had je, waar ik hier dus nu zit, dat is de Waterstraat. Aan het eind van de Waterstraat had je de bloemenveiling. Daar kwamen dus vanuit het Westland kwamen dan de bloemen en het fruit kwam aan. En een verlaagd niveau, daar kwamen dan de kotters binnen met de mosselen en met het vis. Nou, het was een bedrijvigheid van je welste, omdat het hele Wijkzee bestond uit handelaren.
0: Ja, en die gingen dan venten, want die bloemen en vis, dat werd gevent gewoon in karren door heel Utrecht. Anto Geesink, de beroemdste inwoner van Utrecht, zo zijn. De beroemdste inwoner sowieso, maar ook de beroemdste inwoner van Wijkzee. En ik heb hem nog mogen ontmoeten. Wij zaten bij, ik mag het noemen, want het is weg, Chez Jacqueline te eten. Daar zat Anton ook met zijn vrouw en ik was daar met mijn moeder en mijn hele familie. En daar zat Anton Geesink ook, die zei, ben u zoveel jaar geworden, mevrouw. Mooi, hè, om dan te eten met de hele familie. Echt geweldig. En Anto Geesink heb ik bij Café van Wegen met een klein bolletje tegen biljart zien leunen. En dat biljart dat verschoof. Die man was zo ongelooflijk sterk. Terug naar het Volksbuurtmuseum. Het Volksbuurtmuseum, daar kun je die potwalks dus doen. En dat is beschikbaar sinds deze week. Start en eindpunt Volksbuurtmuseum in de Waterstraat. Als je er nooit geweest bent, ga er een keertje kijken, want het is hartstikke leuk. En ik heb natuurlijk helemaal mijn kin klaarstaan bij ons in Utrecht. Oh, wat is er lang geleden dat ik daar gewerkt heb. Och, man, oh, man, oh, man. Helemaal mijn kin bij ons in Utrecht.

Nou, dit programma is wel verleden tijd, hoor. Dit was de woensdageditie van de ochtendshow. Straks John Schaap, daarna krijg je onze Henry. Dan is het tijd voor Lawrence en dan is Kevin er alweer. En dan gaan we alweer naar de avondprogrammering. Deze was ik een beetje vergeten, Cindy. Dit is wat ik doe. Een hele fijne woensdag.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er drie Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

gras uit komt er voor mij dan ook een dag. Nou, het is inmiddels alweer woensdag. Ja, wel een zwaar bewolkte ochtend, maar het zonnetje komt er toch door. En dat is lekker. Utrecht is wakker. Fred Siemens.

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En Merel hoorde je met feromonen ruiken haar op afstand. Guido van der Graaf was dit met Ciao, Doei, Adios. De hits van de Sunstream zijn altijd mooi om te horen, vind ik. Hier is Maria, Maria, Maria.

is in filmopnames. Daarnaast natuurlijk een leuke nieuwe single uit. Dat brengt optredens met zich mee. Heel positief. Dit was Vanavond Ben Ik Vrij. Op Bingo FM hoor je zometeen Niels en Jaap Reesema met dat mooie liedje Grijs. Na deze.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht zijn vannacht twee auto's helemaal uitgebrand in de wijk Hoograven. Van die auto's die geparkeerd stonden aan de Meelvalstraat is weinig meer over. Rond 00:30 vannacht hoorden buurtbewoners harde knallen. De politie heeft later een man aangehouden omdat hij zich vervelend gedroeg. Of hij ook bij de brand betrokken was, wordt uitgezocht. Zwembad de Kromme Rijn blijft op extreem warme dagen niet extra lang open. Dat heeft te maken met ongeregeldheden afgelopen zomer. Op een vrijdag in juni ontstond een groot conflict tussen tientallen bezoekers van het zwembad. De politie moest erbij komen om de ligweide te ontruimen. De gemeente wijt de onrust aan een combinatie van de drukte, de hitte en ook de lange openingstijden. In de dagen ervoor was het ook al vaker onrustig. Zowel in binnen- als buitenbaden is volgens de gemeente een toename van overlast en ordeverstoring. Het is nog niet duidelijk met welke school de Meander in de Meern gaat fuseren. Eerder werd bekend dat de basisschool volgend jaar augustus samen moet gaan met een ander vanwege personeelstekort en te weinig leerlingen. Volgens de scholenkoepel waar de Meander onder valt, kan de basisschool niet zelfstandig verder. Het bestuur heeft twee scholen op het oog, één in Oog in Al en de ander in de Meern. En daarover moet in november meer duidelijk zijn. Versterking voor FC Utrecht. Nordin Amrabat speelt de rest van het seizoen in de Galgenwaard. De 39-jarige aanvaller trainde de afgelopen weken al mee en nu sluit hij echt aan bij de selectie. Hij was al transfervrij en zegt trots te zijn dat hij voor FC Utrecht gaat spelen. De club waar zijn jongere broer Soufiane zijn hele jeugd heeft gespeeld. En met onder meer zijn komst hoopt Utrecht de tijd te keren. Nu staat de ploeg met slechts 1 puntje, 1 na laatste in de Eredivisie. Het weer in de ochtend, wolken en zon. Vanmiddag trekken een paar buien over de regio en het wordt 21 graden.
2: Schaap met John Schaap.

enige die hij van het wegdromen was tijdens dit liedje. Het idee is wel lekker, hè? Een eiland voor ons alleen, waar je nog de ruimte hebt. Willy Dans was dit. Cora, jij vraagt om een heel leuk liedje. Het is ook een van mijn favorieten van Mick Harren. Samen met Johnny Jordaan zingt hij zometeen in Amsterdam. Over een paar minuten ga je hem horen naar deze van de drie J's. Geloven in het leven. Ik hou

Nou, de bar gaat nu even dicht, als je het niet erg vindt. In de afgelopen minuten, tijdens de plaatjes die ik draaide, heeft het bier rijkelijk gevloeid. Het kwam bij Pascal Redeker zelfs uit de badkamerkraam. Gekker moet het niet worden. En Mart Hoogkamer vraagt zich af of er kroegen in de hemel zijn. Nou, daar loop ik in mijn geval dan gewoon voorbij. Geniet, maar drink met water, zeg ik, wanneer je nu in de verleiding komt om een blikje open te trekken of een flesje. Het goede doel, hou van mij, staat nu op de playlist. En daarna een leuk liedje van een nieuw talent, Denise Driana.

Office uitgebracht. Liedjes van Mieke, mijn beste vriendin. Als je verliefd op een jongen bent. Maar ja, de naam Denise van Bokstel is mooi. Daar wil ik helemaal niets over zeggen. Maar

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek een loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan een informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

Dat was ook een favoriet van mij. Als de nacht verdwijnt, Jan Smit. Maxine en Franklin Brown vertegenwoordigden Nederland tijdens het Songfestival. Dat deden zij met de eerste keer. Maar heb je dit liedje wel eens gehoord?

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

familie Fransens heeft veel persoonlijke favorieten. En van die favorieten neemt ze nieuwe covers op. Dit was haar uitvoering van Trots op jou, waar Wesley Bronkhorst heel trots op heeft gereageerd. Benny Nijman hoor je nu al.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht zijn vannacht twee auto's helemaal uitgebrand in de wijk Hoograven. Van die auto's die geparkeerd stonden aan de Meelvalstraat is weinig meer over. Rond 12:30 vannacht hoorden buurtbewoners harde knallen. De politie heeft later een man aangehouden omdat hij zich vervelend gedroeg. Of hij ook bij de brand betrokken was, wordt uitgezocht. Zwembad de Kromme Rijn blijft op extreem warme dagen niet extra lang open. Dat heeft te maken met ongeregeldheden afgelopen zomer. Op een vrijdag in juni ontstond een groot conflict tussen tientallen bezoekers van het zwembad. De politie moest erbij komen om de ligweide te ontruimen. De gemeente wijt de onrust aan een combinatie van de drukte, de hitte en ook de lange openingstijden. In de dagen ervoor was het ook al vaker onrustig. Zowel in binnen- als buitenbaden is volgens de gemeente een toename van overlast en ordeverstoring. Het is nog niet duidelijk met welke school de Meander in de Meern gaat fuseren. Eerder werd bekend dat de basisschool volgend jaar augustus samen moet gaan met een ander vanwege personeelstekort en te weinig leerlingen. Volgens de scholenkoepel waar de Meander onder valt, kan de basisschool niet zelfstandig verder. Het bestuur heeft twee scholen op het oog, één in Oog in Al en de ander in de Meern. En daarover moet in november meer duidelijk zijn. Versterking voor FC Utrecht. Nordin Amrabat speelt de rest van het seizoen in de Galgenwaard. De 39-jarige aanvaller trainde de afgelopen weken al mee en nu sluit hij echt aan bij de selectie. Hij was al transfervrij en zegt trots te zijn dat hij voor FC Utrecht gaat spelen. De club waar zijn jongere broer Soufiane zijn hele jeugd heeft gespeeld. En met onder meer zijn komst hoopt Utrecht de tijd te keren. Nu staat de ploeg met slechts 1 puntje, 1 na laatste in de Eredivisie. Het weer in de ochtend, wolken en zon. Vanmiddag trekken een paar buien over de regio en het wordt 21 graden.
0: Schaap met John Schaap.

Het hele leven heeft nog zoveel repertoire. Nee, het is nog lang niet uitgespeeld. Maar dit liedje wel. Die afgelopen 3,5 minuut vlogen erom. De nieuwsredactie bracht het nieuws uit de regio Utrecht. En om 12:30 hoor je daarvan weer een nieuw overzicht. Ik draai hier de muziek voor je en dat is zo meteen een

Dit plaatje oerend hard uit vele speakers wanneer het gedraaid werd op de Nederlandse radio. In dat jaar bracht normaal niet alleen deze single uit, ook het gelijknamige debuutalbum Oerend Hart werd uitgebracht. Dit liedje was een hele

Dit was de Nederlandse inzending naar het Eurovisie Songfestival in 1997. Mr. Einstein nam hier wel even de tijd voor om dit te zingen. En ze deden dat goed, maar ze eindigden op de 22e plaats. Ze deden 25 landen mee. Dit is een moment van John waar ik even tijd...

Timmermans. We leven onze droom. En zolang je dit blijft doen, wordt het leven ook niet saai. Het wordt heel gezellig op Bingo FM, alles behalve saai, want inmiddels heeft Henry Verwoerd een heerlijke lunch voorbereid. Je hoort hem na het nieuws van 12 uur. En daarna is Lorenz Nicolaasen met zijn gezellige Bingo in de middagshow. En Kevin Scholten die zorgt dat we zo tijdens het koken of onderweg naar huis vermaakt worden met leuke Nederlandse sterren. Kortom, er is genoeg te beleven hier bij Bingo FM. Morgenochtend om 10 uur, dan meldt dit schaap zich weer. En dan hoop ik dat ik lekker geslapen heb onder de wol. Tot morgen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

Bernard Leroy en ik droom alleen nog maar van jou, de 2009 uitvoering. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Dit is Bingo FM.

We draaien alleen maar lekkere muziek natuurlijk hier recht uit het hart van de Domstad op Bingo FM. En we zijn nu bezig met het lunchpakket. Doen we 5 dagen in de week het lunchpakket. En in het weekend heet het dan weekendlunch. Maar het is wel altijd op dezelfde tijd, tussen 12 en 2. Nou, over

0: Xerxes en Dokter. We gaan naar het regennieuws toe. Even een rustpuntje in de show. Kun je lekker je broodjes smeren. Hier is Paul de Leeuw samen met Rutger Kot. En blijf bij mij. Nou, tot zo.
1: Mijn blik.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. FC Utrecht heeft Nicolas Panayiotou vastgelegd voor 3 seizoenen... met een optie voor nog een jaar. De centrale verdediger komt over van zijn thuisland Cyprus en heeft er zin in.
4: First of all, I'm very happy to be here, to Utrecht. One of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world. And I'm here to give everything.
3: Aldus Panayiotou op de website van FC Utrecht. Hij speelde eerder 22 interlands en werd 2 keer landskampioen. Nog meer nieuws over FC Utrecht. Bij stadion Galgenwaard zijn vannacht protestspandoeken tegen de technisch directeur opgehangen. Supporters zijn ontevreden over de slechte seizoenstart van FC Utrecht. De club staat na 4 wedstrijden met 1 punt voorlaatste in de Eredivisie. Intussen zijn die spandoeken weggehaald. Het Utrechtse zwembad de Kromme Rijn blijft op extreem warme dagen niet extra lang open. Dat komt door ongeregeldheden afgelopen zomer. Zo'n tientallen bezoekers hadden toen ruzie. Zo'n ruzie dat de politie erbij moest komen. Op andere momenten was het er ook onrustig, zegt de gemeente. Over een week legt OV-personeel het werk neer. Er rijden dan dus geen treinen, bus of trams. Vakbond FNV is boos over bezuinigingen op sociale zekerheid. En de reizigers, maar die snappen dat wel.
5: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
6: Groot gelijk.
7: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wel wat vervelender.
8: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
7: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, goddedikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
3: Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond allemaal niet genoeg. Krijg je nog het weer van me? Zon, bewolking, zo nu en dan een paar buien. Vanavond ook nog regen, vannacht is het droog. Morgen in de ochtend bewolkt, in de middag ietsjes warmer dan vandaag, maximaal 23 graden.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Pam, pam, lekker hoor, Janne Zwaan en ik zoek een meisje. Nou, dat is tegenwoordig is het heel makkelijk natuurlijk. Je kunt apps downloaden waar je een meisje kunt zoeken. Je kunt lekker de kroeg ingaan. En misschien dat je ze zomaar tegenkomt bij de supermarkt. Ja, zou zomaar kunnen. Dit is René Vroger.
1: Soms ben ik gezegend.

0: misschien.
1: Oké, een andere keer dan, vooruit. Maakt verder zo niet uit. Herman van Veen hoor je opzij bij je vrienden van de radio Bingo FM. We hebben een heel orkest hier in de studio, het Metropoolorkest, samen met Wolter Kroes. En Laat Me Los.

0: Mooi, Wolter Kroes met het Metropoolorkest en Laat Me Los. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En gaan we even kijken wat er in die oude platendoos zit.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.
2: Voelt u zich even niet lekker of gewoon hondsberoerd? Het beste medicijn draagt een koptelefoon en heet Harry Verwoerd.

0: waarschijnlijk lief heb en het pijn doet. En het pijn doet.
1: Glennis Grace, ondanks alles hier op Bingo FM. Bezig met het lunchpakket. We gaan even dansen met z'n allen. Dans voor mij. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. En daarna krijgen we nog Jeroen van der Boom. En die gaat de luchtballon in. Dat is wat anders dan...

0: John de Bever samen met Wilfred Gené. Koekoek. En je zet er de hele tent mee op zijn kop. Als je dit plaatje draait in een café of in een dansgelegenheid, dan staat de tent zo op zijn kop. Frank Boeien en welkom in Utopia.
1: Toen was het stil.
0: Inderdaad.

Konings, er hangt iets in de lucht. Amore, van je linker naar je rechteroor of zo. We gaan er nog eentje doen voor het regio-nieuws en dat is die van Roxanne Hazes.

0: De kroonzonwering met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Nu bij de kroonzonwering in Utrecht, low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de kroonzonwering in Utrecht.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. FC Utrecht heeft Nicolas Panayotu vastgelegd voor 3 seizoenen... met een optie voor nog 1 jaar. De centrale verdediger komt over van zijn thuisland Cyprus en heeft er zin in.
4: First of all, I'm very happy to be here, to Utrecht, one of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world, and I'm here to give everything.
3: Al de spannen YouTube op de website van FC Utrecht. Hij speelde eerder 22 interlands en werd 2 keer landskampioen. Nog meer nieuws over FC Utrecht. Bij stadion Galgenwaard zijn vannacht protestspandoeken tegen de technisch directeur opgehangen. Supporters zijn ontevreden over de slechte seizoenstart van FC Utrecht. De club staat na 4 wedstrijden met 1 punt voorlaatste in de Eredivisie. Intussen zijn die spandoeken weggehaald. Het Utrechtse zwembad de Kromme Rijn blijft op extreem warme dagen niet extra lang open. Dat komt door ongeregeldheden afgelopen zomer. Zo'n tientallen bezoekers hadden toen ruzie. Zo'n ruzie dat de politie erbij moest komen. Op andere momenten was het er ook onrustig, zegt de gemeente. Over 1 week legt OV-personeel het werk neer. Er rijden dan dus geen treinen, bus of trams. Vakbond FNV is boos over bezuinigingen op sociale zekerheid. En de reizigers, maar die snappen dat wel.
5: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
6: Groot gelijk.
7: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wat vervelender.
8: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
7: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. En ja, goddikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
3: Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond allemaal niet genoeg. Krijg je nog het weer van me? Zon, bewolking, zo nu en dan een paar buien. Vanavond ook nog regen, vannacht is het droog. Morgen in de ochtend bewolkt, in de middag iets warmer dan vandaag, maximaal 23 graden.
1: Nu bij de kroonzonwering in Utrecht, low emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de kroonzonwering in Utrecht.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Amsterdam. Nou, gelukkig zitten wij in het hart van de Domstad in Utrecht en draaien de lekkerste platen voor jou. Doen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week en ook een hele mooie zomerrit van Rutger van Barneveld.

Zonzo Basley, een ja of nee? Ja, dat is altijd weer een keuze natuurlijk. Zeg je nou ja of zeg je nou nee? En weet je wel waar je ja of nee op zegt? Ja,

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

beter. Ik vertrouw je voor geen meter van Harnie op Bingo. Hey, goedemiddag, het is woensdag 2 september. Fijn dat je erbij bent. Ik ben er tot 4 uur. Dit is nu Glennis Grace.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Alle bewoners van een zorglocatie in Utrecht stonden vanmiddag op straat vanwege de brand op de bovenverdieping. Dat gebeurde aan de Prinses Margrietstraat en bewoners werden op straat opgevangen. Ze zaten met stoeltjes en rollators op de stoep te wachten tot de brandweer weer klaar was. Die heeft het vuur geblust en het pand is geventileerd. FC Utrecht heeft Nicolas Panayotu vastgelegd voor 3 seizoenen... met een optie voor nog 1 jaar. De centrale verdediger komt over van zijn thuisland Cyprus en heeft er zin in.
2: First of all, I'm very happy to be here at Utrecht, one of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world, and I'm here to give everything.
1: Al dus Panayotu op de website van FC Utrecht. Hij speelde eerder 22 interlands en werd 2 keer landskampioen. Nog meer nieuws over FC Utrecht. Bij stadion Galgenwaard zijn vannacht protestspandoeken tegen de technisch directeur opgehangen. Supporters zijn ontevreden over de slechte seizoenstart van FC Utrecht. De club staat na 4 wedstrijden met 1 punt voorlaatste in de Eredivisie. Intussen zijn die spandoeken weggehaald. Over 1 week legt OV-personeel het werk neer. Er rijden dan dus geen treinen, bus of trams. Vakbond FNV is boos over bezuinigingen op sociale zekerheid. En de reizigers, maar die snappen dat wel.
3: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
4: Groot gelijk.
5: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wat vervelender.
6: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
5: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. En ja, goddikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
1: Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond allemaal niet genoeg. Krijg je nog het weer van me? Zon, bewolking, zo nu en dan een paar buien. Vanavond ook nog regen, vannacht is het droog. Morgen in de ochtend bewolkt, in de middag ietsjes warmer dan vandaag, maximaal 23 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Frans Bauer met Waarom kan het leven zo gemeen zijn op Bingo. De voor het regionale nieuws, meer nieuws, check je in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Jaap Reesema voor je van me houdt.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, baby, artikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Circus Custers met Monica Obingo. We gaan nog Xenasis met Vang Je Mij. Zo dadelijk het regionale nieuws van half vier. En daarna gaan we gewoon nog een blokje door, hoor. Ja, nog een half uurtje, want Kevin die zit ook alweer te popelen. Om zo dadelijk vanaf 4 uur ook lekker zijn programma te maken. Onderweg de spits in met Kevin Scholten.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Alle bewoners van een zorglocatie in Utrecht stonden vanmiddag op straat vanwege de brand op de bovenverdieping. Dat gebeurde aan de Prinses Margrietstraat en bewoners werden op straat opgevangen. Ze zaten met stoeltjes en rollators op de stoep te wachten tot de brandweer weer klaar was. Die heeft het vuur geblust en het pand is geventileerd. FC Utrecht heeft Nicolas Panayotu vastgelegd voor 3 seizoenen... met een optie voor nog 1 jaar. De centrale verdediger komt over van zijn thuisland Cyprus en heeft er zin in.
2: First of all, I'm very happy to be here at Utrecht. One of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world. And I'm here to give everything.
1: Al de spannen YouTube op de website van FC Utrecht. Hij speelde eerder 22 interlands en werd 2 keer landskampioen. Nog meer nieuws over FC Utrecht. Bij stadion Galgenwaard zijn vannacht protestspandoeken tegen de technisch directeur opgehangen. Supporters zijn ontevreden over de slechte seizoenstart van FC Utrecht. De club staat na 4 wedstrijden met 1 punt voorlaatste in de Eredivisie. Intussen zijn die spandoeken weggehaald. Over 1 week legt OV-personeel het werk neer. Er rijden dan dus geen treinen, bus of trams. Vakbond FNV is boos over bezuinigingen op sociale zekerheid. En de reizigers, maar die snappen dat wel.
3: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
4: Groot gelijk.
5: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wel vervelender.
6: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
5: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. En ja, goddedikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
1: Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond allemaal niet genoeg. Krijg je nog het weer van me? Zon, bewolking, zo nu en dan een paar buien. Vanavond ook nog regen, vannacht is het droog. Morgen in de ochtend bewolkt, in de middag ietsjes warmer dan vandaag, maximaal 23 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

niet. Echte liefde, die jij niet ziet. Ja, dit is liefde.

0: Dag!
1: Je hoorde Mike Oskar met Hoeven niet te weten. We gaan naar Wimmy Bauma, een leven lang. Ik wens je een hele fijne middag. Veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Dit is nog Wimmy Bauma met een leven lang. En zo dadelijk nog Rob de Nijs. Hey, bye bye!

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de file-informatie. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel zo'n 18 minuten. Dan H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 5 minuten. H27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Lexmond 5 minuten vertraging. En dan nog even de bewuste H27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Ongeveer 2 minuten, maar in verband met het wegdek zijn vrachtwagens daar niet welkom. Van harte welkom bij Op Weg en leuk dat je er weer bij bent.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: pakkende lucht uit. Waar het vandaan kwam, geen idee. Want het zou volgens mij droog blijven in Midden-Nederland. Maar er kan toch aardig wat regen tevoorschijn. En ik mag hopen dat het vanavond een beetje droog blijft. Want mijn dochter heeft vanavond een soort van vossenjacht. Die moet namelijk vanuit school moet ze leraren gaan zoeken. En dat door de hele buurt heen. En het duurt ruim anderhalf uur. Dus laten we hopen dat de weergoden positief met ons gestemd zijn. Wij gaan terug in de tijd. En dat doen wij met niemand minder dan Don Mercedes. Hier is hij met Rocky.
1: Ik weet

Daan Allen mee. En samen zongen zij Wat wil je van mij? Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30. Daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. En kijk ik nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik laat je achter met Vincent en hij heeft een liedje voor je.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Alle bewoners van een zorglocatie in Utrecht stonden vanmiddag op straat vanwege de brand op de bovenverdieping. Dat gebeurde aan de Prinses Margrietstraat en bewoners werden op straat opgevangen. Ze zaten met stoeltjes en rollators op de stoep te wachten tot de brandweer weer klaar was. Die heeft het vuur geblust en het pand is geventileerd. FC Utrecht heeft Nicolas Panayotu vastgelegd voor 3 seizoenen... met een optie voor nog 1 jaar. De centrale verdediger komt over van zijn thuisland Cyprus en heeft er zin in.
2: First of all, I'm very happy to be here at Utrecht, one of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world, and I'm here to give everything.
1: Al de spannen YouTube op de website van FC Utrecht. Hij speelde eerder 22 interlands en werd 2 keer landskampioen. Nog meer nieuws over FC Utrecht. Bij stadion Galgenwaard zijn vannacht protestspandoeken tegen de technisch directeur opgehangen. Supporters zijn ontevreden over de slechte seizoenstart van FC Utrecht. De club staat na 4 wedstrijden met 1 punt voorlaatste in de Eredivisie. Intussen zijn die spandoeken weggehaald. Over 1 week legt OV-personeel het werk neer. Er rijden dan dus geen treinen, bus of trams. Vakbond FNV is boos over bezuinigingen op sociale zekerheid. En de reizigers, maar die snappen dat wel.
3: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
4: Groot gelijk.
5: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wat vervelender.
6: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
5: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, goddikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
1: Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond allemaal niet genoeg. Krijg je nog het weer van me? Zon, bewolking, zo nu en dan een paar buien. Vanavond ook nog regen, vannacht is het droog. Morgen in de ochtend bewolkt, in de middag ietsjes warmer dan vandaag, maximaal 23 graden.
7: En dan nog even de fileinformatie. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen afrit Everdingen en Zaltbommel ongeveer 18 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houtoost en de Meren 7 minuten. A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 7 minuten. Het allemaal in verband met een kapotte auto en de rechterrijstrook die is dicht. A27 als laatst Utrecht richting Goijkum tussen Nieuwegein en Noorderloos ongeveer 12 minuten vertraging.
8: Weg naar huis met Kevin Scholten.

0: De gemeente Utrecht scherpt de veiligheidsmaatregelen aan bij zwembad de Kromme Rijn. De aanleidingen zijn de ongeregeldheden eind juni, waarbij het buitenbad moest worden ontruimd. Op extreem warme dagen bij temperaturen boven de 30 graden komen er meer beveiligers en wordt het maximale aantal bezoekers aangepast. Ook worden de openingstijden niet meer verlengd en extra hekken moeten voorkomen dat mensen zonder kaartje over de omheining kunnen klimmen. De gemeente zegt daarnaast dat ook andere Utrechtse zwembaden op drukke dagen vaker te maken hebben met overlast en dat wel zorgt voor de nodige problemen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Maar dit is in ieder geval nu de conclusie vanuit zwembad de Kromme Rijn. Dus vandaar. Wij gaan door met Michael Scam en hoeft niet te weten.
1: En wie

Terug naar 1997 en dat met Rutjekot. En mijn hartslag, dat gaat veel en veel te snel. Reizigers in Utrecht moeten volgende week woensdag rekening houden met een flinke OV-storing. De aangekondigde staking van woensdag 9 september gaat namelijk gewoon door. En vakbonden roepen al het personeel in het spoor stad en streekvervoer op om die dag het werk neer te leggen. Dat betekent dat de treinmachinisten, buschauffeurs, tram- en metrobestuurders en ook de conducteurs kunnen staken. Het is daarom verstandig om die dag thuis te werken of ander vervoer te regelen. Sommige bussen of treinen rijden mogelijk wel, want het is namelijk niet verplicht om te staken. Maar hou er wel rekening mee dat het één grote chaos gaat worden. En dat je beter ander vervoer kan gaan zoeken of eventueel thuis kan werken. Ja, het zal niet anders zijn, denk ik zo, toch? Hier is Mike Verstegen, de hartstad van je heupen. Goedemiddag, dit is Bingo FM. Inmiddels is het 10 voor

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Zethoogbos. Tussen Knoopend Everdingen en Waardenburg 18 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoos en Heimannen 10 minuten. A27 Almere richting Goijkum. Tussen Utrecht Noord en Knoopend Lunetten ongeveer 2 minuten. En het allemaal in verband met een kapotte auto en de rechte rijstrook die is dicht. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 16 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 12 minuten vertraging. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Soesterberg en Knoopend Hoevelaken ongeveer 17 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

de Koningsweg 2. Daar zitten nu verschillende bedrijven en organisaties, maar de gemeente is eigenaar van de grond en van de gebouwen. En mogelijk komen er zo'n 100 woningen, meer groen en ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Buurtbewoners kunnen donderdag 10 september meepraten tijdens een bijeenkomst. Dat is allemaal in het Rode Kruisgebouw van 7 tot half 9 s'avonds. Aanmelden is niet nodig en de gemeente verwacht in 2027 een plan om de gemeenteraad te kunnen voorleggen. En de werkzaamheden die kunnen op zijn vroegst in 2030 van start gaan, dat je het even weet. Wij gaan door met een mooie plaat, eventjes een rustmomentje in dit programma. En dat doen wij met Frank van Etten. Jij bent niet meer die man van toen.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

daarna ben ik bij je terug met de situatie op de weg. Kijken we nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En natuurlijk mijn verdwaalde plaat op de zender. Eerst dan is het tijd voor de man die regelmatig in het nieuws was. En tegenwoordig weer regelmatig te horen is hier op Bingo FM. We hebben het over Marco Bassato. En hij is binnen. Tot zo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedenavond. In Lombok is de overlast door een grote groep jonge mannen flink toegenomen. Dit jaar kreeg de gemeente al 45 meldingen. Vorig jaar waren het er nog maar 3. Bewoners klagen over geschreeuw, vechtpartijen en afval en durven alleen anoniem te praten.
3: Als er echt een groep van 15 man zit, dan loop ik echt een rondje om. Wat natuurlijk belachelijk is. Er zou wel iets meer gedaan kunnen worden om de bewoners zich veilig te laten voelen.
2: De gemeente wil opnieuw cameratoezicht daar. Alle bewoners van een zorglocatie in Utrecht stonden vanmiddag op straat vanwege een brand op de bovenverdieping. Dat gebeurde aan de Prinses Margrietstraat en bewoners werden op straat opgevangen. Ze zaten met stoeltjes en rollators op de stoep te wachten tot de brandweer weer klaar was. Die heeft het vuur geblust en het pand is geventileerd. FC Utrecht heeft Nicolas Panayotu vastgelegd voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. De centrale verdediger komt over van zijn thuisland Cyprus en heeft er zin in.
4: First of all, I'm very happy to be here, to Utrecht, one of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world, and I'm here to give everything.
2: Al dus Panayotu op de website van FC Utrecht. Hij speelde eerder 22 interlands en werd 2 keer landskampioen. Over een week legt OV-personeel het werk neer. Er rijden dan dus geen treinen, bus of trams. Vakbond FNV is boos over bezuinigingen op sociale zekerheid. En de reizigers, maar die snappen dat wel.
5: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
6: Groot gelijk.
7: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wel vervelender.
8: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
7: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, goddedikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
2: Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond allemaal niet genoeg. Krijg je nog het weer van me? Vanavond regen, vannacht is het droog. Morgen eerst bewolkt, in de middag wel iets warmer dan vandaag. Maximaal 23 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 18 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidsterrijntunnel 6 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn ongeveer 5 minuten. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Noorderloos 11 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 17 minuten. Als laatste de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden ongeveer 7 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Stef Ekkel en hoor ik die Griekse melodie. Welkom terug aan de andere kant van half zes. Zit je lekker te eten en smakelijk en zit je in de auto, rij voorzichtig en zet de radio een tandje harder. Want ik heb muziek voor je klaarstaan van Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.

inderdaad wel zeggen. De overlaatste rond de Timmerkader in Utrecht-Lombok neemt flink toe. Bewoners klagen onder meer over geluidsoverlast, afval, drugsgebruik en auto-inbraken. Volgens de politie en de gemeente kwamen er dit jaar tot en met augustus al 45 meldingen binnen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 3. Vooral mannen uit zogenoemde veilige landen stappen regelmatig buiten in het park. En bewoners zeggen zich daardoor onveilig te voelen. De gemeente zet een speciaal team in om contact te krijgen met de groep en de overlast te beperken. Ook wordt er opnieuw een camera aangevraagd die uiteindelijk de boel toch wel regelmatig in de gaten moet gaan houden. Ja, ik ben heel benieuwd. En onveilig voelen jij gebeurt is nooit prettig. Dus laten we hopen dat de gemeente dit aanpakt. En de nodige maatregelen neemt. Voor nu tijd voor mijn virtuele plaat. Hier zijn niet aan mij her. En why tell me why?

Nou ja, de school van mijn dochter, die bestaat 50 jaar. En daarom hebben ze vandaag een vossenjacht georganiseerd. En de kinderen moeten op zoek naar de leraren. En krijgen dan allemaal een aantal letters. En op basis daarvan moeten ze een woord gaan puzzelen. En ja, als ze dat allemaal bij elkaar hebben gesprokkeld, dan moet daar dus een woord uit komen. Dus ik ben heel benieuwd.

echt niet erg vind, Monique, ga ik wel richting huis en heel snel op vossenjacht. Een mooie middag tussen 4 en 6 ben ik te graag weer met een nieuwe ronde van Op Weg naar Huis. Zo naar 6 de tijd voor Bingo Non-Stop, daarna Utrecht Sociaal om 7 uur. Daarna om 8 uur Bingo Non-Stop wederom en vanavond tussen 11 en 12, dan ga jij heerlijk naar bed. En

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. In Lombok is de overlast door een grote groep jonge mannen flink toegenomen. Dit jaar kreeg de gemeente al 45 meldingen. Vorig jaar waren het er nog maar 3. Bewoners klagen over geschreeuw, vechtpartijen en afval en durven alleen anoniem te praten.
2: Als er echt een groep van 15 man zit, dan loop ik echt een rondje om. Wat natuurlijk belachelijk is. Er zou wel iets meer gedaan kunnen worden om de bewoners zich veilig te laten voelen.
1: De gemeente wil opnieuw cameratoezicht daar. Alle bewoners van een zorglocatie in Utrecht stonden vanmiddag op straat vanwege een brand op de bovenverdieping. Dat gebeurde aan de Prinses Margrietstraat en bewoners werden op straat opgevangen. Ze zaten met stoeltjes en rollators op de stoep te wachten tot de brandweer weer klaar was. Die heeft het vuur geblust en het pand is geventileerd. FC Utrecht heeft Nicolas Panayotu vastgelegd voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. De centrale verdediger komt over van zijn thuisland Cyprus en heeft er zin in.
3: First of all, I'm very happy to be here, to Utrecht, one of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world, and I'm here to give everything.
1: Aldus Panayotu op de website van FC Utrecht. Hij speelde eerder 22 interlands en werd 2 keer landskampioen. Over een week legt OV-personeel het werk neer. Er rijden dan dus geen treinen, bus of trams. Vakbond FNV is boos over bezuinigingen op sociale zekerheid. En de reizigers, maar die snappen dat wel.
4: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
5: Groot gelijk.
6: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wel vervelender.
7: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
6: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. En ja, goddikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
1: Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond allemaal niet genoeg. Krijg je nog het weer van me? Vanavond regen, vannacht is het droog. Morgen eerst bewolkt, in de middag wel iets warmer dan vandaag. Maximaal 23 graden.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: luistert naar Utrecht Sociaal. En vandaag in Utrecht Sociaal hervatten we de serie over ruim 50 jaar FC Utrecht. Eerder hebben we het gehad over de oprichtingen in de jaren 70 en daarna over de jaren 80. Maar weten jullie nog hoe het met onze FC ging in de jaren 90? Vandaag hervatten we dus deze serie samen met Remco, onze eigen sportprofessor. Remco, een hele fijne avond. Fijn dat je er weer bent. En fijn dat je ons ook weer wil meenemen in de geschiedenis van onze enige echte voetbalclub FC Utrecht. De jaren 90 terug. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe verging het de FC eigenlijk in de jaren 90?
1: Ja, eigenlijk, goedenavond Menno, zijn dat eigenlijk wel de magerste jaren die we gekend hebben.
0: Serieus?
1: Ja, we hebben daar niet zoveel succes gehad en eigenlijk alleen maar een stukje ellende meegemaakt.
0: Echt waar? 10 jaar lang ellende?
1: Niet 10 jaar lang,
0: ik
1: maar het grote deel. Nou ja, kijk, het begon natuurlijk al met dat wij maar voor 3.500 tot 5.000 mensen thuis speelden.
0: Ja.
1: In een stadion waar 25.000 man gaan, dus je viel bijna niet op.
0: Nee.
1: Daarna hebben we ook eigenlijk niets meer gewonnen. We hebben geen finales gespeeld. We hebben maar 1 keer Europees voetbal gehaald.
0: Maar wacht even. Je zegt 5.000 man, waar er 25.000 in konden. Hoe kwam dat, dat het publiek niet meer kwam?
1: Nou, met iedereen in die tijd was een beetje van Ajax. Iedereen liep in een Ajax-shirt. En,
0: okay.
1: En de Galgenwaard was een beetje leeg. Terwijl het hele gekke, de amateurs, UVV, Elinkwijk, Dons, dat waren allemaal
0: Holland.
1: De top. Holland, hè,
0: ja.
1: Holland inderdaad. Heel goed dat je dat vermeld. Dat was de top van het amateurvoetbal.
0: Ja.
1: Dus daar liepen de talenten.
0: Ja.
1: Maar goed, daar komen we zo nog op terug.
0: Ja, daar gaan we het straks eventjes over hebben. Want dat vind ik ook wel een bijzonder onderwerp. Maar de mensen kwamen dus niet naar het stadion. Maar was het ook geen attractief voetbal?
1: Nee, ook eigenlijk niet. Want we hebben in die periode 3 keer een seizoen gehad wat we bijna gedegradeerd waren.
0: Ja.
1: Eén zelfs op de laatste speeldag dat we nog ons lijfsbehoud moeten hebben. Dus het was niet best. We hebben maar 1 keer een halve finale gehaald. Dat was tegen Volendam thuis. En die verloren we ook nog met 0-1. Dat Volendam de finale haalde. Degene die toen scoorde, Jurg Smeets, die haalden wij toen naar Utrecht toe. Maar dat werd ook geen succes.
0: Helaas,
1: dus, dan zie je al een beetje dat het echt een beetje malaise decennia was.
0: Noem nou eens wat namen van jongens die in de tijd in de jaren 90 speelden.
1: Aplugboer, Marcel van der Net, Edwin de Kruijf, Erik van der Meer, Herman Verrips.
0: En dat zijn toch niet de minste spelers, hè?
1: Nee, ik kom er zo nog op, want heel veel van die jongens die haalden dus Jong Oranje.
0: Ja.
1: En er is zelfs eentje, die haalde zelfs ook nog het Nederlands elftal, Johan de Kok.
0: Ja. Oh,
1: dus
0: ja,
1: daar gaan we het ook nog over hebben. Dus er was talent genoeg, alleen het liep niet, er was geen geld, het rommelde bij Utrecht, een beetje zoals het nu is, hè. Wel heel erg goed, maar waar allemaal iconen wegvallen en er zit geen structuur in en iedereen probeert een graantje mee te pikken, weet je wel, van de successen en dat soort dingen. Ja, en dat was trainers kwamen maar en trainers gingen weg. Voorzitters gingen weg en die kwamen maar. Nou ja, en eigenlijk was er maar 1 stabiel iets. En we hadden natuurlijk in die tijd, hadden we wat nu ASR is.
0: Ja.
1: Dus dat hadden we een beetje, dat was het enige wat we nog hadden bij AMF. Dat was hetgeen wat natuurlijk wel goed deed. Alleen, er was niet genoeg om te meten aan de top. Ja, en we hadden heel veel concurrentie van Ajax, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, gek.
1: Als merchandise.
0: Maar het blijft toch heel erg raar, hè? Want ik zeg net al in mijn intro ook, het is de enige echte voetbalclub, betaald voetbalclub van de provincie Utrecht.
1: Ja.
0: Dat is toch raar, hè? Sommige steden, ik noem even een stad als Rotterdam, die heeft Feyenoord, die heeft Excelsior, die heeft Sparta, die heeft 3 betaald voetbalclubs en wij hebben er 1 en wij krijgen het niet voor elkaar in de jaren 90 om goed mooi voetbal te spelen.
1: Nee, maar dat is een beetje het Utrecht, want we hebben natuurlijk eentje die het probeerde, en dat was een oud-Utrecht, dat was Hans van Breukelen, die in 7 de Challenger presenteerde. Dus dat wij de top 4 gingen aanvallen.
0: Ja.
1: Nou, daar werd toen zo raar over gedacht dat iedereen dacht, nou, doe even lekker normaal, hè, dat doe je al gek genoeg.
0: Ja.
1: En dat is een beetje hoe een Utrechter erin steekt. Wij doen niet aan heldenverering, dus doe gewoon lekker gewoon en normaal. En we zijn ook een provincieclubje.
0: Oké, Remco, we gaan straks door in de jaren 90, maar eerst muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de serie van 50 jaar FC Utrecht. En we zijn aanbeland in de jaren 90. En natuurlijk is weer aangeschoven Remco Neu, want Remco weet alles over FC Utrecht en over het voetbal in onze provincie. Remco, we hebben het net gehad over de magere jaren 90 eigenlijk. Er was niet zo heel erg veel aan. We speelden niet echt attractief voetbal. Er kwamen weinig mensen naar het stadion. Maar ik heb, en je zei het net ook al, ook wel gelezen dat ze een aantal keer echt om lijfsbehoud hebben gevochten.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is zelfs drie keer gebeurd in die periode.
0: Drie keer in 10 jaar.
1: En het begon al in 92. Toen eigenlijk het jaar nadat we Europees haalden. Toen zetten we eigenlijk een beetje de val in. Hè. De spelers kwamen niet meer. Het was niet meer Utrecht wat aantrekkelijk was. En toen hadden we al een wedstrijd tegen NAC. Die hadden we 3 wedstrijden voor het einde. En die moesten wij eigenlijk 1 puntje. Toen had je nog 2 punten voor een gewonnen wedstrijd.
0: Oh ja. Ja, dat was toen de tijd toch. Ja.
1: Moest je toen genoeg hebben. Dus dan hebben we een soort, dan hadden we uitduel bij NAC. En die hebben wij nog 0-0 gespeeld. Okay. Waardoor we net lijfsbehoud hadden. Nou, daar was al een beetje commentaar op.
0: En lijfsbehoud is dus niet degraderen.
1: Degraderen, ja.
0: Zo erg was het.
1: Ja. Dus wij speelden echt onderin. We speelden echt het rechte rijtje. Ja, ja. Terwijl we naar het linker rijtje wilden. Ja. Maar daar kwamen we niet uit.
0: En moesten ook.
1: Want we hadden best wel goede voetballers. En toen hebben we hem nog zelf. 2 jaar later, toen hadden we zelfs een schandalige salonremise. Dus een verplichte remise die van tevoren afgesproken was.
0: Serieus,
1: tegen Sparta. En het werd 0-0 in de galgenwaard. Ja. Er zit gewoon een leuk verhaal achter. Want Utrecht kwam niet over zijn helft heen. En Sparta kwam niet over haar helft heen.
0: Ja.
1: Dus die bal bleef eigenlijk een beetje in het midden liggen. Maar ja, er was 1 iemand die was niet ingelicht. En dat was meneer Smollerek. Die praatte heel weinig. Heel weinig natuurlijk.
0: Dat was die Poolse voetballer die van Feyenoord kwam volgens mij.
1: Die mocht invallen, maar niemand had hem goed geïnstrueerd. Dus die begon volop de aanval te spelen. Toen werd hij teruggefloten. Natuurlijk van, dat mag niet, je mag niet scoren.
0: Ja.
1: Maar goed, het publiek had daar na 10 minuten al weet van. En het was een fluitconcert en schande.
0: Terecht ook natuurlijk, hè. Maar heeft de KNVB dan niet ingegrepen? Want dat soort afspraken mogen toch gewoon niet gemaakt worden?
1: Nee, dat klopt. Maar het gebeurt wel.
0: Ja.
1: Dat is een beetje goed in elkaar
0: iedereen
1: zit.
0: Ontkend, maar
1: iedereen
0: wel.
1: Blij. Ja.
0: Ja.
1: Zo was het.
0: Ja.
1: En Sparta had natuurlijk ook zelf daar ook. Sparta deed ook niet mee voor Europees. Het was ook een beetje zo'n Volendam heen en weer wat daarin zat.
0: Ja,
1: dus
0: Sparta
1: vond het ook wel goed. En de winstpremie pakte de spelers ook nog mee.
0: Ja.
1: Want dan kreeg je nog een puntje voor een gelijkspel. Ja, en toen het laatste kwam natuurlijk Twente. Nou, dat was bevrijdingsdag in 96. Dat we op de allerlaatste speeldag 2-3 wedstrijden daarvoor hadden we nog Hans Visser. Die thuis tegen Go Ahead Eagles. Dan stonden we zo ver onderin. Dat hij moest winnen. En hij scoorde toen nog de 1-0. Waardoor we nog hoop hadden.
0: Ja.
1: Daarna nog een gelijkspel tegen de Graafschap en winst van Vitesse. En de allerlaatste speeldag uit naar Twente. Onze angstkekenen, daar hebben we nog nooit gewonnen.
0: Nee.
1: Dus daar moesten we winnen. Nou, ik ben er zelf mee geweest. De bus in.
0: Ja.
1: Ik ken het allemaal wel. 50 bussen naar het oude Diekmanstadion.
0: Oh ja.
1: Och, het uitvak zat in een hoekje. Je zag maar de helft van het veld. Je weet hoe dat was. Toen ging je nog 3-4 ducten onderdoor. Nou, het was ontzettend warm die dag. Dus de luiken stonden open. De stenen vlogen naar binnen. Dus daar begon al de ellende mee. Maar we waren trots en we zaten in het uitvak. Ja, en het onmogelijke gebeurde. We hadden allemaal een doemscenario. We zaten allemaal de FC Wageningen. En dat we daar tegen moesten, dat soort jongen allemaal.
0: Want als we verloren, dan was het echt, eerste divisie geweest geworden.
1: Echt zelfs gelijk spel was niet genoeg geweest.
0: Ja.
1: Dus de winst was het enige wat er moest.
0: Ja.
1: En we wonnen met 1-2.
0: Okay. Ja, dus Luiswoud en mocht in de Eredivisie blijven. Hè. FC is trouwens een van de weinige clubs die nog nooit gedegradeerd is. Hè?
1: Wij zijn de enige club buiten de top 3 die nog nooit gedegradeerd zijn. Wij vanaf 1970.
0: Ja.
1: En daar reken ik even DOS nog niet mee, maar dat komt zo. Vanaf 1970 heeft Utrecht altijd op het hoogste niveau gespeeld. En daarvoor met de oprichting van betaalde voetbal 1954 of 56, ligt er aan wanneer je kijkt of het de oprichting van semi-betaald of hoofdklasse, is Utrecht is DOS ook nog nooit gedegradeerd.
0: Kijk.
1: Overigens heeft Utrecht DOS ook 3 keer tegen degradatie gevolgd.
0: Oké, maar dat is dat vergeten we. We gaan even naar de muziek.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: me nou niet gek.
1: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht. 50 jaar FC Utrecht. We maken een serie. We zijn begonnen in de jaren 70. Daarna naar de jaren 80. En nu zijn we aanbeland in de jaren 90. Remco Neu is weer aangeschoven, onze eigen sportprofessor. En we hebben het al gehad over de magere jaren die FC kende. Tussen 1990 en 2000. We hebben ook een aantal keer voor lijstbehoud gevochten. Maar in die 10 jaar, je zei het net zelf ook al, was het eigenlijk een beetje een komen en gaan van trainers ook, hè?
2: Ja.
1: Hoe kwam dat? Was het, het gaat niet, hup, trainer eruit? Of?
2: Exact. Als het, de voorzitters en het publiek wilden natuurlijk wel, dus je wilde altijd eigenlijk wel meedoen voor Europees voetbal. 91 was het laatst wat je toen gehad had. En dan ga je een beetje paniek doen. Maar ja, als je ziet wat trainers die we gehad hebben, dat waren toch wel mensen waar u tegen zegt.
1: Ja, want
2: Leo van Veen hadden we natuurlijk. En we begonnen eigenlijk met Casey Lofveld in die beginjaren. Toen kregen we Afavier, daar haalden we Europees voetbal mee.
1: Ja.
2: Toen kwam Hans Ooft.
1: Koning Ab.
2: Heel goed, fantastisch. Koning Ab. Maar ja, die schoten na dat seizoen ook al snel van zijn troon af.
1: Okay.
2: Dus toen kregen we Leo. Nou, dat was natuurlijk onze eigen huistuin- en keukenvoetballer. Die heel goed trainen.
1: Mister FC Utrecht, laten we wel wezen.
2: Dus, maar ja, die redden het ook niet. Die haalden zijn neefje Raymond Graanlos nog naar Utrecht toe. Daar ga ik zo nog een leuk verhaal over vertellen.
1: Okay.
2: Toen hadden we Simon Kistermaker. Ook nog de kist.
1: Ja, de kist. Nog. Ja.
2: En
1: het
2: die was
1: kistenmaker effect.
2: Exact. Ja. Alleen dat kwam niet, dat effect.
1: Nee.
2: En die ging al snel weg, maar die was, dat is denk ik nog wel iets, de meest populaire trainer geweest die Utrecht ooit gehad heeft.
1: Ja, geloof ik ook, hè. Nog altijd, hè.
2: Hij leeft niet meer, geloof ik. Nee, hij is overleden. Maar hij ging staan en dan was het Simon Kistenmaker. En dan stond hij op en dan gaat het publiek en dan kreeg je een impuls. En alleen dat kan het publiek kreeg een impuls, maar die spelersgroep niet. Dus die moest ook weg. Ja, en toen hadden we eigenlijk wel iemand waar iedereen had verwacht dat Utrecht daar de omkeer mee zou komen. Dat was Ronald Spelbos.
1: Ja, oh ja.
2: En in 1996 had Nederland nog een EK gespeeld met Rob Wietsje en met Gerald Vandenburg.
1: Ja.
2: En hij haalde die twee in 97 toen, 96 aan het begin al, naar de Galgenwaard toe. Dus de verwachtingen waren ontzettend hoog.
1: Ja.
2: Nou, de challenger van Hans van Breukelen toen.
1: Ja.
2: Daar ging hij een elftal mee. Maar wat deed hij? In plaats dat hij een elftal ging bouwen om Rob Wietsje en op Gerald Vandenburg, ging hij een elftal bouwen om Michael Mols. Een beetje onbekende spits in die tijd toen nog.
3: Maar wel een goede spits, hè?
2: Een goede spits. Ja, maar het resulteerde wel dat na een jaar Wietsje weg was en na een half jaar al Vandenburg. Dus het was geen elftal. Dus ook dat ging niet. En ook Ronald Spelbos ging eruit.
1: Ja.
2: Ja, en toen daarna kwamen Mark Wotten en Frans Adelaar. Ja, en dan komen we eigenlijk al in de vierde decennia van Utrecht. Dus het is echt een komen en gaan geweest van trainers.
1: Het is echt ongelooflijk. Maar was het dan ook niet zo? Ja, weet je, ik denk dan altijd als het slecht gaat, je moet ook iemand een behoorlijke periode een kans geven om een elftal op te bouwen, om wat neer te zetten en vervolgens resultaten te halen. Maar ja, iemand om het na een half seizoen eruit te sodemieteren, om het maar eens ordinair te zeggen,
2: klopt.
1: Ik weet niet wat voor gedachten zit daar dan achter.
2: Nou ja, weet je, het enige wat er was, men wilde gewoon resultaat. Men verlangde weer terug gewoon naar 91, toen hadden we Europees voetbal. Real Madrid was toen onder andere de tegenstander. De jaren 80, dat we eigenlijk bijna de eerste 4-5 jaar ook 4 keer Europees speelden. Hè, dat hadden we natuurlijk ook. We hadden beker, hadden we natuurlijk 2 finales gehad. En ja, toen, nu niks. Dus er was niks. Men hunkerde gewoon naar iets. En we zagen in Amsterdam dat daar heel veel succes was in de Champions League en de UEFA Cup.
1: Ja.
2: Ja, dat wilden wij ook. Maar ja.
1: Zo snel mogelijk resultaat. En exact. Als het niet lukt, hup, trainer eruit. En de volgende trainer erin. Zoals het eigenlijk in de jaren 80, in de jaren 90 moet ik zeggen. Bij de FC Remco. We gaan weer even naar de muziek.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. In Lombok is de overlast door een grote groep jonge mannen flink toegenomen. Dit jaar kreeg de gemeente al 45 meldingen. Vorig jaar waren het er nog maar 3. Bewoners klagen over geschreeuw, vechtpartijen en afval en durven alleen anoniem te praten.
2: Als er echt een groep van 15 man zit, dan loop ik echt een rondje om. Wat natuurlijk belachelijk is. Er zou wel iets meer gedaan kunnen worden om de bewoners zich veilig te laten voelen.
1: De gemeente wil opnieuw cameratoezicht daar. Alle bewoners van een zorglocatie in Utrecht stonden vanmiddag op straat vanwege de brand op de bovenverdieping. Dat gebeurde aan de Prinses Margrietstraat en bewoners werden op straat opgevangen. Ze zaten met stoeltjes en rollators op de stoep te wachten tot de brandweer weer klaar was. Die heeft het vuur geblust en het pand is geventileerd. FC Utrecht heeft Nicolas Panayotu vastgelegd voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. De centrale verdediger komt over van zijn thuisland Cyprus en heeft er zin in.
3: First of all, I'm very happy to be here in Utrecht, one of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world. And I'm here to give everything.
1: Aldus Panayotu op de website van FC Utrecht. Hij speelde eerder 22 interlands en werd 2 keer landskampioen. Over een week legt OV-personeel het werk neer. Er rijden dan dus geen treinen, bus of trams. Vakbond FNV is boos over bezuinigingen op sociale zekerheid. En de reizigers, maar die snappen dat wel.
4: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
5: Groot gelijk.
6: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wat vervelender.
7: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
6: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. En ja, goddikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
1: Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond allemaal niet genoeg. Krijg je nog het weer van me? Vanavond regen, vannacht is het droog. Morgen eerst bewolkt, in de middag wel iets warmer dan vandaag. Maximaal 23 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 90. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. 56 jaar FC Utrecht, moet ik zeggen. We hebben het over de magere jaren 90 gehad. We hebben het over eigenlijk het lijfsbehoud vechten gehad. We hebben het over het komen en gaan van trainers gehad. Maar we moeten niet vergeten dat in die jaren er ook nog een aantal FC-spelers zijn geweest die gewoon interlands hebben gespeeld, hè?
1: Ja.
0: En was het ook niet zo dat er ook nog wat wedstrijden van het Nederlands elftal hier in de Galgenhaaf werden gespeeld?
1: Wat er qua FC Utrecht, qua club en successen minder was, is het de beste periode geweest waarin de KNVB Utrecht heel veel interlands gaf.
0: Ja.
1: Want zowel in 3 jaar tijd zijn eigenlijk 4 A-interlands gespeeld, waaronder één een hele mooie. We hebben de eerste hebben gehad tegen Wales. Toen 2 van San Marino en Turkije, dat waren kwalificatietoernooien. En nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland, waar Ruud Gullit zijn allerlaatste wedstrijd speelde en niet meeging naar het WK onder andere.
0: Gehad. Ja.
1: En in 95 hadden we ook nog één wedstrijd. Dat was 40 jaar betaald voetbal. Dat was tegen Frankrijk. En toen speelde Eric Cantona zijn laatste wedstrijd. Dus er zijn ook maar
0: historisch. Dat zijn nog eens even spelers.
1: Dus we hebben 5 interlands gehad. Die A-interlands, waar echt wel waar je u tegen kon zeggen. En ook wel volk kwam.
0: En hoe kwam het dat de KNVB ineens de Galgenwaard als plek en
1: het was centraal.
0: Niet de Kuip?
1: Het lag centraal. Ja. Het lag centraal en het was makkelijk. En in die tijd was het ook nog niet zo dat je voor 50.000 man een kaartje moest hebben. Maar dat een beetje het Utrecht Stadion was 25.000 man.
0: Ja.
1: Dat was prima. En dat zat dan ook wel vol. Alles, want die kwalificatie tegen San Marino, die werd verboden in Turkije, werd verboden in Rotterdam. Dat mocht niet. Dan moest men uitwijken en ging men naar Utrecht.
0: Ja.
1: En een maand later had je meteen San Marino, die hebben we ook maar gespeeld. Dus, weet je, het was wel
0: het viel dus wel eigenlijk hier in Utrecht.
1: En het feit is alleen al dat daar in één keer eromheen heel veel van Jong Oranje ook gespeeld zijn. Engeland, Portugal, Finland, Zweden. We hebben zelfs het Olympisch kwalificatietoernooi gehad tegen Australië. Toen konden we naar het WK, het Olympische Spelen in Barcelona. En toen moesten we die wedstrijd winnen tegen Australië. In de Galgenwaard.
0: Ja.
1: Helaas verloren we die. Anders hadden we ook nog op de Olympische Spelen geweest.
0: Hadden we dat ook nog achter de Galgenwaard kunnen
1: zetten. En dat deden heel veel internationals van FC Utrecht mee. Maar onder andere Vierklauw.
0: Ik wou net zeggen, volgens mij in die tijd waren er ook een paar FC Utrecht spelers die in het Nederlands elftal terechtkwamen, toch? Verdi Vierklauw.
1: Jan Willem van Ede hebben we nog gehad.
0: Oh, natuurlijk. Ja.
1: We hebben Verhips gehad.
0: Ja,
1: Gerrit Plomp gehad.
0: Ja.
1: Heb ik ook zo'n mooi verhaal over nog trouwens. Dus die hebben we gehad. We hebben Erik van der Meer, we hebben Edwin de Kruijf. Het zijn er genoeg waarvan je zegt, nou, daar ging ik voor naar het stadion. Dat deden we ook wel.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog Gerrit Plomp, dat vind ik helemaal triest. Dat was onze verdediger. En in 86 speelde Nederland uit bij Italië een vriendschappelijk interland.
0: Ja.
1: En hij zou spelen.
0: Ja.
1: Namens FC Utrecht. Die jongen die stond al in de kleedkamer, had de warming-up gedaan en het fluitsignaal zou beginnen. En er komt een hoos. Echt noodweer. En het hele veld ligt blank. En die scheids stapt naar buiten en die fluit die wedstrijd af.
0: Och.
1: Moet maar opgeroepen.
0: Och.
1: Dus die jongen die heeft in zijn oranje shirt gestaan.
0: Och.
1: En die kon weveteren. Maar hij heeft hem nooit gekregen, die interland.
0: Oh, wat sneu zeg.
1: Dat
0: vind ik wel echt heel erg sneu.
1: Ja, dat vond ik ook. En het is maar dat soort dingen gebeuren. Maar dat heeft de pech was in die tijd een beetje. Geen succesjaren.
0: Ja.
1: Hoort dit een beetje bij natuurlijk.
0: Maar dat is dan wel inderdaad het positieve dingetje wat we daaraan kunnen geven. In die magere jaren van de FC. We gaan weer even naar de muziek, maar straks nog veel meer over FC Utrecht in de jaren 90.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het in de serie 50 jaar FC Utrecht over de jaren 90 van onze eigen betaald voetbalclub FC Utrecht. We hebben al een heleboel dingen besproken met Remco, want Remco is weer aangeschoven, want hij weet alles over FC Utrecht. Helemaal in het begin tipte je het even aan. Ik denk, ik wil het er toch eventjes over hebben. Want volgens mij in die tijd zijn er wel twee hele grote clubs even langs geweest hier bij de FC. Hè?
1: Ja, en zelfs één club twee keer, Barcelona.
0: Ja.
1: Die is twee keer in de gal gewaard geweest. Maar Real was natuurlijk de eerste. Wij haalden
0: met Real Madrid, daar hebben we het over.
1: Sorry, ja, excuus. Voor mij is maar één Real en dat is Real Madrid.
0: Ja, ja.
1: Maar ik snap het. Wij haalden met Afavier in 91 haalden we Europees voetbal. Toen nog UEFA Cup, wat nu de Europa League is.
0: Ja. Dat had hij maar wel even goed gedaan. Hè?
1: Even goed gedaan. Ja. Laatst speelde daar bij NEC. Gewoon lekker winnen. En het ticket zat erin. En wij begonnen met een uitwedstrijd naar Sturm Graz. Thuis pakten we ze ook nog even. Smollerek, die speelde fantastisch.
0: Ja.
1: Dat was toen, dat is onze held. Nog steeds eigenlijk.
0: Nog altijd. Hè? Ja, Smollie.
1: Zeker. Smollie mogen we zeggen. Dus dat is lekker.
0: Ja, jij wel.
1: En de tweede ronde kwam even Real Madrid uit de koker.
0: Ja.
1: Nou, dat was natuurlijk Utrecht in paniek. En alle voorverkoopadressen helemaal in paniek.
0: Vanuit de is toch een fantastisch affiche, zeg. Dat is toch helemaal geweldig. FC Utrecht tegen Real Madrid. Hoe mooi we het hebben.
1: En het gekke was, als je even terugkijkt naar Madrid. Die hebben in de jaren 80, in de beginjaren 80, geen successen gehad. Alleen in 85, 86 wonnen ze de UEFA Cup, de Europa League.
0: Ja, maar dat Europa was, Cup 1 was dat, hè?
1: Nee, dat was de Europa Cup 3 eigenlijk, de UEFA Cup.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk min voor Real. Want die moesten eigenlijk aan de Europa Cup 1 met landstitel.
0: Ja, zeker.
1: Sociedad pakte toen die titel. Barcelona had een paar keer de titel.
0: Ja.
1: Dus zij had een beetje mis. Dat een beetje hetzelfde bij Utrecht.
0: Ja,
1: maar die pakte wel twee Europa Cups.
0: Ja.
1: En in 88, 89, toen had je het feit ook met de eerste keer 88 PSV won. In de halve finale won men toen van Real Madrid, van Leo Beenhakker.
0: Ja.
1: En toen waren ze eindelijk weer terug. Alleen toen ging Beenhakker eruit, omdat die verloor in die halve finale. Toen hadden we weer een paar jaar niks. Maar toen in 91, toen zag je in één keer het elftal, om erop te noemen. Wie we hadden, Michel, Butragueño, wie kent hem niet.
0: Ja.
1: Sanchez van Mexico.
0: Ja.
1: Dus dat waren allemaal grote...
0: Het waren superspelers allemaal, hè? Dat waren de Messi's van tegenwoordig.
1: Ja, die kwamen allemaal een beetje op.
0: Ja.
1: Dus er stond een elftal met een ensemble. Daar zeg je u tegen. Dat was de rode loper werd uitgelegd. Iedereen knikte en knielde.
0: En hoe ging die wedstrijd?
1: Dat was natuurlijk fantastisch, want alle sigarenverkoop, toen kon je nog je kaartje bij een sigarenboer kopen.
0: Ja, Ben Nos kan ik me herinneren.
1: Heel goed.
0: Straatweg,
1: daar stond het dranghek in. Want de supporters die stonden al vroeg in de rij.
0: Die
1: en je
0: wilde,
1: kon onbeperkt een kaartjes kopen.
0: Ja.
1: Ikzelf zal ik eerlijk zeggen, had ook 10 kaartjes.
0: Echt waar?
1: Voor mijn vrienden en mijn dingen. Ja. Dus ik had al een deal gesloten met iemand.
0: Ja.
1: En toen kwam het daar. En toen was het publiek, ging was alles geweest. En Smollerek die kwam de 1-0 in de gal gewaard. Real kwam achter.
0: Ja,
1: dat kon toch niet, man. Dat was onmogelijk. Dus het was zelfs zo dat het publiek helemaal uit zijn plaat ging. Dat afloop de president zei, dat publiek wil ik kopen. Dat neem ik mee naar Bernabeu. Nou, dat was toch geweldig als je dat kan krijgen.
0: Hé, wat was de einduitslag?
1: Er wel 1-3 voor.
0: Ja, dat is jammer. Ja,
1: en uitverloren met 1-0, maar het was goed zo.
0: Ja, maar dat was Real Madrid. En wie hebben we nog meer mogen ontvangen?
1: We hebben Barça gehad. Barça, Barcelona twee keer.
0: De andere grote Spaanse club.
1: Ja, in de voorbereiding hebben we keer 2-2 en 3-3 tegenspeeld tegen het grote Barça. Want in 92 hadden ze de Europa Cup gewonnen. En in 94 en in 95 speelden we er tegen. Onder andere ook met Hadji, onder andere die erbij zat, en Figo. En wij hebben daar...
0: Speelde die in de tijd?
1: Koeman ook.
0: Ja,
1: en Raymond Grano scoorde toen twee keer. De onbekende, het neefje van Leo, waar ik het over tegen zei.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we wel wat neergezet. Het heeft heel erg indruk gemaakt.
0: Die kunnen we toch wel eventjes bijschrijven. 1-0 voorgestaan tegen Real Madrid en twee keer gelijk...
1: 3-1 voorgestaan.
0: Ja, precies.
1: En 3-3.
0: En twee keer gelijk tegen Barcelona. Dat zijn hele mooie dingen. Ja. We gaan weer even naar de muziek. Ja.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de jaren 90 van de FC Utrecht. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. Natuurlijk gaan we binnenkort ook de serie maken over de zero's, zullen we zeggen. De jaren 0 tot en met 10. Maar nu hebben we het nog eventjes over de jaren 90. Remco Neu is aangeschoven en we hebben al heel erg veel dingen besproken. Het ging allemaal een beetje minder in de jaren 90. Er gingen heel veel trainers erin en heel veel trainers eruit. Maar we hebben ook een paar mooie dingen neergezet tegen Real Madrid onder andere en tegen Barcelona. Maar wat ik ook wel een mooi verhaal vind, Remco, is dat er op een gegeven moment een trainer kwam en die ging allemaal Utrechtse amateurs halen. Hè?
1: Ja, dat is nog steeds. Ik heb er zelf ook onder mogen trainen bij Hercules.
0: Okay.
1: Meneer Kees Lofveld, zeg ik altijd met respect. Echt een fantastische gentleman, echt waar. Het was een man die snapte allemaal hoe het werkte. Ja. En die kent natuurlijk het hele amateurvoetbal. Het 12 jaar bij Edinkwijk gezeten. 4 keer de zondagtitel gewonnen. En die werd door Utrecht aangesteld om meer talenten uit de regio te halen. Want in die tijd, nou, we hadden het al over Holland. Onder UVV die we hadden. Dat waren natuurlijk wel ploegen die gewoon toen de hoofdklasse was, het hoogste amateurniveau meededen.
0: Ja.
1: Heel veel Nederlands zelfde amateurs.
0: Want je zegt het even, dat is wel hier in de regio. We hebben heel veel clubs die gewoon, ik weet niet eens of het nog altijd hoofdklasse heet, maar in ieder geval in de bovenste regio van de amateurs spelen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat hebben we nog steeds. Hercules onder andere. Ja. We hebben maar hier ook Spakenburg, GVV, allemaal dat soort dingen. Dovo. Dus in de regio zit ontzettend veel talent.
0: Ja, en toen
1: en
0: ook.
1: Toen helemaal. En die jongens speelden ook allemaal in de zaal. Waren ook international. Hè, bij All-In Stars dat we toen hadden. Die wonnen de Benelux Cup. Onder
0: zeker.
1: Andere. Dus dat mocht je toen nog samen doen. Dus er waren heel veel successen in die amateurwereld. En Lofveld die zag dat. En die haalde onder andere de twee zonen. En dan heb je het al. Dan moet je onder de grote druk voor Gert van Hanegem.
0: Ja, zoon van. De grote Wim. Jazeker. Ja,
1: John van der Linden. Nou, de zoon van Tony van der Linden. Dat was er alleen. Maar ook Mustafa Talla. Eentjen Kelders. Henny Letting. Nou, amateur international.
0: Speelden die niet allemaal bij Holland in de tijd?
1: Allemaal
0: tijd,
1: Holland. Edinkwijk, Pascal de Bruin. Die kwam van Edinkwijk naar Holland toe.
0: Ja.
1: En nou, dat waren die haalde Kees Lofveld allemaal. Die probeerde om daar een mooi elftal van te maken.
0: Ja.
1: Nou, en dat waren natuurlijk schoffies. Hè. Dat waren niet
0: Utrechtse schoffies.
1: Als je dan zegt, jij moet daar spelen. Dan zijn ze dus niet oké. Maar dan zeiden ze, waarom?
0: Ja.
1: Of als zij zeggen, we gaan nu 4-4-2 spelen. Dan zeg ik, nou, dat gaan we niet doen, zeiden ze dan.
0: Oh,
1: dus dat was een beetje tegengas. En daar kon hij heel goed mee omgaan.
0: Ja.
1: En dat ging in het begin goed. Alleen daarna gingen de resultaten een beetje uit. Maar de jongen moest ook wennen aan het niveau.
0: Ja.
1: Alleen toen werd Kees Lofveld ontslagen. En zijn eerste wedstrijd was trouwens 2-0 winst op Feyenoord. Dus het was Hosanna.
0: Okay.
1: Alleen aan het einde, toen ging het een beetje minder. Maar hij heeft nooit in een degradatieplek gestaan. Dus dat viel ook wel mee. Alleen mensen wilden te veel snel succes
0: hebben. Maar hoe kan dat nou zo? Want ik begrijp dat nooit zo goed. Hè? Weet je, die jongens die spelen hartstikke goed bij de amateurs allemaal. Winnen alles wat er te winnen is. Komen dan bij een betaald voetbalclub. Komen allemaal bij elkaar. Allemaal grote jongens, grote sterren zullen we maar zeggen. En dan lukt het toch niet. Wat is dat toch?
1: Nou ja, kijk, ik vergeet niet. Bij de amateurs train je 3 keer in de week, 's avonds.
0: Ja.
1: En dan train je 1,5 uur.
0: Ja.
1: Dus omgerekend even 4,5 uur wat je dan traint.
0: En heb je er een baan naast.
1: En heb je
0: er
1: een baan overdag bij.
0: Ja.
1: En de profs, die trainen 2 keer op een dag, overdag.
0: Ja.
1: 'S Avonds hebben ze rust. Dus dan train je, heb je woensdag vrij. Dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Keer 2 is 8 keer. En dan train je vaak 1, 2, 3 uur. Het ligt er allemaal zo weer op. Maar dan train je dus 4 uur op een dag.
0: Ja.
1: Dus 8 uur, wat je daarin hebt. Dus die trainen veel meer. De intensiteit is hoger. Dus je speelt met veel betere voetballers. Nou ja, en dan snap je natuurlijk dat het resultaat dan ook, dat ze moeten aanpassen. Dat het resultaat iets uitblijven.
0: Ja.
1: En daarvan het bewijs is dat toen Lofveld ontslagen was, een halfjaartje afkwam en met diezelfde groep en met de spelers die Lofveld gehaald heeft, haalt hij dus Europees voetbal.
0: Ja, dus het kan dus wel.
1: Alleen
0: inderdaad.
1: Geduld.
0: Ja, dat is altijd. Ik zei het al in het begin. Je moet een trainer ook de kans geven om een elftal op te bouwen. Remco, we kunnen nog veel meer vertellen over FC Utrecht in de jaren 90, maar er komt echt een eind aan. We gaan het de volgende keer hebben over de zero's. Dank je wel weer. Tot zover. En tot de volgende keer. Tot zover Utrecht Sociaal voor vanavond. Dank voor het luisteren. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Als je de uitzending nog een keer wil beluisteren, klik dan eventjes op uitzending gemist via de site van Bingo FM. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. In Lombok is de overlast door een grote groep jonge mannen flink toegenomen. Dit jaar kreeg de gemeente al 45 meldingen. Vorig jaar waren het er nog maar 3. Bewoners klagen over geschreeuw, vechtpartijen en afval en durven alleen anoniem te praten.
2: Als er echt een groep van 15 man zit, dan loop ik echt een rondje om. Wat natuurlijk belachelijk is. Er zou wel iets meer gedaan kunnen worden om de bewoners zich veilig te laten voelen.
1: De gemeente wil opnieuw cameratoezicht daar. Alle bewoners van een zorglocatie in Utrecht stonden vanmiddag op straat vanwege de brand op de bovenverdieping. Dat gebeurde aan de Prinses Margrietstraat en bewoners werden op straat opgevangen. Ze zaten met stoeltjes en rollators op de stoep te wachten tot de brandweer weer klaar was. Die heeft het vuur geblust en het pand is geventileerd. FC Utrecht heeft Nicolas Panayotu vastgelegd voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. De centrale verdediger komt over van zijn thuisland Cyprus en heeft er zin in.
3: First of all, I'm very happy to be here to Utrecht, one of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world, and I'm here to give everything.
1: Aldus Panayotu op de website van FC Utrecht. Hij speelde eerder 22 interlands en werd 2 keer landskampioen. Over een week legt OV-personeel het werk neer. Er rijden dan dus geen treinen, bus of trams. Vakbond FNV is boos over bezuinigingen op sociale zekerheid. En de reizigers, maar die snappen dat wel.
4: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
5: Groot gelijk.
6: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wat vervelender.
7: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
6: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, goddikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
1: Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond allemaal niet genoeg. Krijg je nog het weer van me? Vanavond regen, vannacht is het droog. Morgen eerst bewolkt, in de middag wel iets warmer dan vandaag. Maximaal 23 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Studio FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor, dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. In Lombok is de overlast door een grote groep jonge mannen flink toegenomen. Dit jaar kreeg de gemeente al 45 meldingen. Vorig jaar waren het er nog maar 3. Bewoners klagen over geschreeuw, vechtpartijen en afval en durven alleen anoniem te praten.
2: Als er echt een groep van 15 man zit, dan loop ik echt een rondje om. Wat natuurlijk belachelijk is. Er zou wel iets meer gedaan kunnen worden om de bewoners zich veilig te laten voelen.
1: De gemeente wil opnieuw cameratoezicht daar. Alle bewoners van een zorglocatie in Utrecht stonden vanmiddag op straat vanwege de brand op de bovenverdieping. Dat gebeurde aan de Prinses Margrietstraat en bewoners werden op straat opgevangen. Ze zaten met stoeltjes en rollators op de stoep te wachten tot de brandweer weer klaar was. Die heeft het vuur geblust en het pand is geventileerd. FC Utrecht heeft Nicolas Panayotu vastgelegd voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. De centrale verdediger komt over van zijn thuisland Cyprus en heeft er zin in.
3: First of all, I'm very happy to be here at Utrecht, one of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world, and I'm here to give everything.
1: Al de spannen U2 op de website van FC Utrecht. Hij speelde eerder 22 interlands en werd 2 keer landskampioen. Over een week legt OV-personeel het werk neer. Er rijden dan dus geen treinen, bus of trams. Vakbond FNV is boos over bezuinigingen op sociale zekerheid. En de reizigers, maar die snappen dat wel.
4: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
5: Groot gelijk.
6: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wat vervelender.
7: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
6: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, goddikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
1: Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor de vakbond allemaal niet genoeg. Krijg je nog het weer van me? Vanavond regen, vannacht is het droog. Morgen eerst bewolkt, in de middag wel iets warmer dan vandaag. Maximaal 23 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd van Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lien van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Het is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Show.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Suzanne Vreek met 100 keer hoorde je hier op Bingo FM. Ik zeg een hele goede avond. Nou, je hoeft me niet te bellen hoor. Ik ben er gewoon op deze woensdagavond gezellig een uurtje naar bed met Lawrence om in die flow te komen. Met nu Dean Saunders.

dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor.

Twavamente, Dans bij mij van Gerard Paltz en Travassi. Mankus, die komt dus dadelijk aan. Mankus Marcus met Laat me proeven van mijn leven. Na Joost Klein met Europa Pa. Van leven.

0: Chaos gedoofd van Roxanne Hazes. Door naar Mark Floor met Snelle, een parkje biertje vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Blij dat ik leef van René Schuurmans. En tot zover in de Ben Bernorns, de woensdageditie. Dankjewel voor het luisteren, dat is weer gezellig. Ik ben er morgen weer en vanaf 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. En ik sluit af met Fleming en Hartwell met Zonder Jou. Nou, slaap lekker. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Hey, moppie, gaat lekker zo, hè? Heb je nou je zin? Zit je voor de rechter van die achterlijke verhalen op te hangen? Nou, dan geloof je toch zeker zelf niet, hè? Ik werk me eigenlijk een schompen.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.